0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: En mijn collega, dat is hij.
6: Ik, ja.
5: Ja, die zit met een paswoorden-struggle. Is dat
6: ja,
5: oké?
6: Het een achter het andere. Ah nee, dat werkt niet. Enfin, ik ook niet dan. Dag!

0: En het rare is dat je dat dan heel persoonlijk gaat nemen. Hè? Je komt aan op je werk of bij je thuis. Kan ook. Je zet die computer aan en plots doet die moeilijk over. Maar echt alle paswoorden die je kent, dat je denkt... Oh, ze zien mij niet meer graag. Ik mag nergens nummer in. Wat is hier toch gebeurd? En eigenlijk is het heel simpel wat er gebeurd is. Er zal waarschijnlijk, zonder technisch te willen worden, er zal een of andere collega een keer de cash leeggehaald hebben.
1: De cash?
0: De cash, hè.
1: Is dat hetzelfde als de cookies?
0: Jazeker. Onder andere, hè.
1: Ah ja, maar ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Bij de cash al dan niet alleen de cookies, maar ook alle andere dingen
1: cookies.
0: Weg.
1: De cookies.
0: Ja, en dan hebben ze een propere computer. Maar wat zetten ze ermee? Je kunt er niks... Niks gaat nog vanzelf.
1: Oh.
0: En dan vraagt hij paswoorden en zo. Paswoorden die anders nooit gevraagd worden. Want dat is het gemakkelijke, hè. Wachtwoord beheren. Kennen we het allemaal? En zal ik het paswoord even opslaan? Ja, jongens, laat ik dat paswoord maar eens even op. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, maar wacht.
0: Dan letten daar niet meer op dat paswoord.
1: Nee.
0: Ik heb dat nooit meer nodig.
1: Nee.
0: Totdat er dus een of andere flapper de cash leeghaalt. Ja. En dan kent niemand nog het paswoord natuurlijk.
1: Maar wacht, zo. Alleen dat paswoorden opslaan en zo.
0: Heel handig.
1: Ja, ik heb dat nu gevonden. Ja, maar als je dan inlogt, dat zit dan in je account, in je Google account.
0: Ah, ja.
1: En als je dan inlogt met je Google account, dan zitten al je paswoorden daarin. Dus als jij dat nu had ingegeven...
0: Maar niet de juiste, blijkbaar.
1: Ah, ja, okay.
0: Die vorige nog. Van de vorige keer dat je...
1: Want ik heb dat niet opgeslagen.
0: Ah, nee. Waar bewaar jij je paswoorden?
1: Wel wat ik zeg, dus op mijn Google-account.
0: Ah ja, maar ja. Als je alles eraf haalt... Is ook je Google-account eraf.
1: Ah nee, maar dat is net de kwestie.
0: En kan je in je Google...
1: Nee, maar wacht, dat zit niet in die PC, die paswoorden. Dat zit in mijn Google-account.
0: Ja, dus dat moet eerst in je PC geraken, voordat je aan een Google-account kunt. Juist of niet?
1: Dat is juist.
0: Ah, dus één paswoord moet toch minstens ergens op een papiertje schrijven of zo. Good old stuff zo. En dan wegsteken onder de bloempot.
1: Ja. En nee, het is niet de naam van mijn kat.
0: Het is ook de naam van mijn kat. En mijn geboortedatum. En natuurlijk een uitroepingsteken, want dat doet niemand.
1: Nee, voilà, we zijn er.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Een nieuwe werkweek is begonnen. Een maandag is het dan nog. Dat ook nog. Dus daar moeten we iets aan doen. Hoe gaan we die goed inzetten? Wij zijn heel benieuwd naar jouw suggestie voor het BVV. Maar eerst...
2: Dit zijn de...

0: nieuwe versie van Speller. Maar ja, If This Ain't Love, dat ontbreekt wel in deze nieuwe versie. Dat was zo herkenbaar aan die Groovejet in het verleden.
1: Het BVW'tje. Ach ja. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Als we dingen kunnen verbeteren, de consultatie is helemaal gratis.
2: Ah, voilà, kijk. Ja. En de wachtzaal zit ook vol met mensen die allemaal nood hebben aan een BVV'tje. Dat is niet op voorschrift. Dat doen we elke ochtend tussen 6 en 10. Beginnen we ook de uitzending mee.
0: Met dat verschil, dat is er maar één patiënt die we behandelen. De rest kan zijn plan trekken. Allee, zo komt dat toch een beetje over. Oh, wat een slechte service. Maar Marnik zal het worst wezen, want het is zijn BVV'tje geworden vandaag. Hij vroeg... Ja, we draaien altijd Encore une fois en Ecuador. En wat weet ik allemaal? En dan weet je dat we bij Zash zitten. Maar er is er nog eentje, hè, die dan dreigt vergeten te worden. Maar daar gaan wij en vooral Marnik dus vandaag iets aan doen.
2: Ah.
0: Ja, inderdaad.
2: Held.
0: Deze zeker. Deze hier.
3: Oye.
0: Oye.
3: Piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Karma? We zijn bij je.
1: Ik heb toch een beetje medelijden met de baby boy. You can keep on crying, baby. Ja, van Clean Bandit moet er niet te veel steun verwachten blijven.
0: Koochie, koochie, koochie.
1: Ja, zullen wij dan wel ons ontfermen over hem?
2: Het nieuws van de dag.
1: En morgen in deze kranten zijn pamper wikkelen, want ja, een dag later is allemaal niet belangrijk. Maar goed, wat staat er vandaag op de voorpagina?
0: Het laatste nieuws deze ochtend. Schoolfactuur van duurste richtingen gaat omlaag.
1: Het belangrijkste nieuws van de dag, als we afgaan op het aantal kranten dat ermee uitpakt, is dit. Het nieuwsblad Vlaamse regering wil terrein van failliete busbouwer kopen. En bij Gazet van Antwerpen wordt dat Vlaanderen wil bedrijventerreinen van Van Hool, want daar gaat het over, kopen.
0: De standaard ombudsdienst, ombudsman van de ombudsdienst, met andere woorden, hekelt structurele problemen bij migratiediensten.
1: Maar zo ingewikkeld. En dan nog het belang van Limburg. Die hebben het over 121 miljoen in 5 jaar voor Limburgs toerisme. Voilà, allen daarheen. Met de fast car. Dit is Jonas Blue. Oh.

0: We hebben hier net al contact gehad met onze koerier. Die zou al op dit moment in zijn fast car zitten, inderdaad. Maar waar
1: hij staat langs de kant,
0: staat
1: denk ik.
0: Hij staat langs de kant. Ah, oké, okay. Goed, ja. Maar waar hij naartoe gaat, dat is natuurlijk nog een groot geheim. Want inderdaad, voor degene die er mocht aan twijfelen, die top delivery, dat was vorige week een feest. Maar gaat dat deze week dan ook nog door? En jawel, deze week gaat dat ook nog door. Ja, ja, ja.
1: We zijn even in overleg gegaan met meneer Esso. En meneer Esso die heeft gezegd, ik heb nog een aantal gouden tankkaarten liggen.
0: Dus doe nog maar een beetje voort, heeft meneer Esso gezegd.
1: Weet je hoe volledig heet?
0: Nee.
1: Esso Pomp.
0: Esso Pomp. Hij schrijft nog steeds zijn moppen zelf, beste vrienden. Fanmail mag u richten aan postbus. Ja, nee, niemand gaat dat doen, niet belangrijk.

0: Disco Lines en No Broke Boys. Precies 6:30. Maandagmorgen, ja, ze gaan er weer aan beginnen. Alhoewel, het valt mee voorlopig.
1: Ook 15 minuten op de kop op dit ogenblik aanschuiven naar Brussel tussen Aalst en Ternat. En dan zitten we op de E40. Maar dat is eigenlijk op dit ogenblik het enige wat ik te melden heb.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Hey, ik ben Dave van Pringentik, Houthalen Helichteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
11: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
10: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
11: Daar drinken we eentje op.
10: En nog verantwoord ook. Ching!
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
15: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
14: Hoe praat jij nu?
15: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
14: En vind je vrouw dat niet lastig?
15: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
16: Mobile Vikings.
14: Play it smart.

0: zo'n mogelijk is het toch allemaal niet blijkbaar. Want kijk, hij staat er.
1: Roen en Koen.
0: Ja, ik heb het even moeten opzoeken, maar dus het is een hij.
2: Ah, het is een hij.
0: Ik dacht... Ja, want er staat Ellie of Eli of... Ellie, maakt niet uit, het klinkt vrouwelijk, maar het is een kerel uit Oostenrijk komt hij, woont tegenwoordig in Duitsland. Dus ja, Impossible, was zijn nummer?
2: Maar ja, van hem, dat zou ik nu toch willen tegenspreken, eigenlijk dat liedje is van James Arthur. We hebben dat al eens boven gehaald, James Arthur.
0: James
2: die
0: Arthur.
2: Die van Impossible, British...
0: Van Impossible, dat zal wel,
2: En dus Dean Ally of Ellie of wat dan ook.
0: Het is een Duitser.
2: Ah, maar dat klinkt toch niet Duits,
0: ja, moet je dat dan uitspreken? Ellie, of zoiets. Ellie, Ellie, bist du da?
2: Amai. Ja. Is hem allemaal aan het kwaad maken. Nee, die praten altijd zo.
0: Ja, ja.
2: James Arthur.
0: Oké, pik en dief. Zwat, we hebben nu wel door. Komt een berichtje binnen van mensen die zich een beetje zorgen maken, denk ik dan. Iemand die schrijft, jongens, is de code al gevallen vandaag? Wil Chris weten. We hebben hier een keer rondgekeken. We zien wij hier toch niks liggen. Dus bij deze... Wij kunnen u officieel mededelen dat de code nog niet gevallen is. Maar als je wilt, willen we die wel een keer laten vallen, hoor. Want jij bent daar geweldig mee bezig geweest, hè, de laatste minuten.
2: Ja, je weet dat ik af en toe nadenk.
0: Ja, met alle gevolgen van die.
2: En dat heb ik ook gedaan. En dus zo met...
0: Heb je een speciale manier om de code te bepalen vandaag?
2: Ja. Mag ik het al zeggen? Nee,
0: je mag het zeggen.
2: Ah, ik ga bewijzen dat deelnemen aan de lotto ook handig kan zijn in dit programma.
0: Ah ja.
2: Het zijn niet de lottocijfers, want de lotto dat zijn altijd zo twee. Het zijn twee cijfers.
0: Daar
2: kunnen we niks mee. Maar je hebt een afdeling in de lotto die wel interessant is voor ons. Dus,
0: ja. Voilà. Dus de code gaat vandaag bepaald worden door het toeval van de lotto.
2: Van de lotto. De lotto.
0: Oké. Voilà, dan heb je toch al een klein beetje een idee in welke richting allemaal... Maar je zegt, boeiend. Dus straks gaan we dat gewoon doen. Ja.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zit jij nu?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: Dit hoor je op top.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Top.

0: Goh, maar nu heeft hij toch onze nieuwsgierigheid gewekt, lieve vrienden. Top Delivery. Mijn collega...
1: Dat ben ik.
0: Dat is hij. Hey. Ja, hij heeft dus een inventieve manier bedacht om vandaag de code te gaan bepalen. Zoals je weet hebben we ons voorgenomen, want we maken het onszelf graag een beetje moeilijk, om dat elke keer op een andere manier te doen. Ik luister naar je suggestie.
1: Oké, okay, wacht. Ja. Ik moet even iemand bellen, als het oké is.
0: Ja, ja. Doe maar. We hebben tijd.
1: Even wachten, hè.
0: En wie ga je bellen of mogen we dat nog niet weten? Hallo? Hola.
2: Welkom op de Lotto Phone. Ah. Voor de Lotto resultaten, druk 1.
1: Nee.
2: Voor de Joker Plus resultaten, druk 2. Hier volgen de resultaten van de Joker Plus trekking van zondag 7 juni 2026.
0: Gisteren dus.
2: De 6 opeenvolgende winnende Joker Plus nummers zijn 0, 1, 5, 6.
1: Ja, maar dat moet ik niet hebben, die laatste.
0: Ah, dus de eerste 3 of wat?
1: Ah ja, hè.
0: Ah, oké. Okay. Want je kunt alleen winnen met de laatste cijfers.
1: Ah, wacht. Ik zal even opnieuw bellen.
0: Nee.
3: De code van vandaag is...
0: Die eerste cijfers van de joker waar je normaal geen ruk aan hebt, want het zijn de laatste cijfers die bepalen. Ja, en zo hebben we aan die eerste cijfers ook eens iets. Ja, voilà. Ja, goed. Leuk. Dus herhaal het nog eens, want ik heb niet geluisterd naar die meneer met zijn indringende stem van de lotto.
1: Ik wacht. Ik zal even opnieuw bellen. Nee. 0, 1... 5.
0: 015. Allee, 15, dat wil zeggen.
1: Maar goed.
0: Zo kan je het ook onthouden. 015 is de officiële code van vandaag. Waarmee jij 1000 euro, alsnog, als de joker het niet doet, doen wij het. 1000 euro van de tankkaart kan winnen. Jepla.

0: Kygo and Save My Love, Body Else. Ja, ja. Is gereserveerd hoor. Voor Somebody Else.
1: Oh ja.
0: Opzouten. Kygo, vriendelijkheid zelf. Voilà, de code is ondertussen bekend.
2: Jeroen en Koen.
0: En zonder ze te herhalen, de goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Zou dat ook een kleine tip zijn qua bestemming? Ja, maar die code, dan moet ik meteen denken aan Mechelen. Dat is de telefoonzone van Mechelen, toch? Is dat niet? Wordt nu opgezocht. Ik dacht van wel. Ja. Je moet het niet opzoeken, ik weet het redelijk
1: zeker. Ja, maar vraag het mij dan ook niet. Hè?
0: Nee. Nee, dat is waar ook.
1: Ja, nee, het is
0: ja,
1: wel...
0: mens maakt fouten in zijn leven.
1: Nee, want het is wel degelijk Mechelen.
0: De code, hè?
1: De
0: telefooncode.
1: De telefooncode.
0: En nu heeft hij het niet herhaald, hè, de code. Het is goed, hè. En toch 05... Straks heb je die code nodig, mocht de koerier aan jouw deur staan. En als je nu zegt, ja, maar... Hoe kan dat, dat die hier aan mijn deur staat? Dat is heel simpel, dat is omdat je ingeschreven hebt. En de inschrijfweek, dat was een week of twee geleden eigenlijk al. Maar mensen hebben mij ingefluisterd dat ondanks het feit dat we dus nu in de spelweken zitten, dat je je nog altijd kan inschrijven. Want we gaan nog een hele week door met de Top Delivery.
1: Het enige wat jij hoeft te doen is dat pakketje te bestellen. En dan staat Top Delivery tuut tuut. Misschien wel niet vandaag, want vandaag is het al beslist. Maar morgen is nog niet beslist. Dus nee. Kunnen dat ze morgen al aan die deur staan tussen 7 en 8.
0: Kan opgaan.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar tegenwoordig, die leveringen, dat gaat vooruit, hè. Ik verbaas mij er elke keer over. Als je zo s'avonds om 9:30 iets bestelt, dan kan zijn dat die de volgende morgen al aan je deur staan.
1: Ja, ja. Of het zou eigenlijk deze namiddag al kunnen.
0: Ah, ja,
1: want deze, stel nu dat het zo meteen niet lukt, wat we niet hopen, tussen 7 en 8, dan kan het deze namiddag bij Bram ook nog. Dus allee, laat even weten dat jij ook zo'n pakketje wil met de gouden tankkaart in topradio.be.
0: Ik kan de spanning niet meer aan, we hebben snel een beetje andere ontspanning nodig. Wat dacht je van de nieuwe Top Tune of the Week?
2: Dit is de Top Tune of the Week. Lost Frequencies.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
7: Dit is Stop!
8: Exact 7 uur.
9: Met nieuws waar je niet vrolijk van wordt. Maar gelukkig is er Fraukje Kaljon. Dag Fraukje, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Dat meldt het leger zelf. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gehoord. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. De aanvallen zijn geleden van begin april toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Amerikaans president Trump roept op om de aanvallen te stoppen en terug aan de tafel te zitten om te onderhandelen over een vredesakkoord. De federale ombudsman krijgt veel klachten over onze migratiediensten. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de Standaard kon inkijken. Vorig jaar gingen meer dan 1200 klachten over asiel en migratie. Dat is zo'n 44% van alle klachten. Het gaat dan vooral over klachten van mensen die via de officiële weg naar ons land komen, die te lang moeten wachten. Ook is er nog te veel onduidelijke communicatie en zijn de diensten vaak moeilijk bereikbaar. En sport, teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen uiteindelijk met 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
8: Het weer kwam ook even binnen via de gsm, blijkbaar. Goed, het is bijna 7:02. Hoe staat het met het verkeer?
9: Het lijkt op deze maandagochtend wel mee te vallen. Je staat aan te schuiven op de E429 vanaf Tubeke, 20 minuten bijtellen. En naar Brussel ook aanschuiven tussen Haasrode en Berthem. Oh, komt nog een update binnen 20 minuten op dit ogenblik.
8: En dan hebben we een uitzonderlijke file door een brandend voertuig ter hoogte van Deinze. Op de E17 is dat in de richting van Gent. Je moet aanschuiven vanaf Kruishoutum en reken toch maar op een klein half uurtje extra reistijd.
7: Dit is Top. Jeroen en Koen.
9: Nota aan onszelf en dus vooral ook mijn collega. Gelieve je telefoon op stil te zetten. Ja, het is de nieuwe. Ja, tijdens de uitzending. Okay. Stilte.
8: Top. Ah, wel, ook wat mij betreft. Stilte tijdens de uitzending.
7: Dit is Top. We make you
8: move. I said, jij ook. Hier een liedje te zingen en zo. Dat heb ik nog niet gevraagd.

0: Kato, alleen niet Kato uit Eeklo, maar wel Kato uit...
1: Ah, die van de Starlings.
0: Die van de Starlings, ja. Dit is de ene Kato is de andere niet. Nee, dit zal dan wel Kato zijn. Dat en John, cool. Met Turn the Lights Off.
1: Ja, voornaam Kite.
0: Wat, hè?
1: Kite Kato. Top Delivery. Oh. Ja, sorry. Ja, zeker. Maandagmorgen, tweede week van Top Delivery. En onze koerier die doet het nog altijd graag, want die staat ergens in het land. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Op een dag vind je de job van je leven.
1: Zeker.
2: Ja, zo is dat zeker en vast. Ik wil niets anders meer tegenwoordig.
1: Right. En kan je even duiden waar je terechtgekomen bent in dit mooie land?
2: Ja, ik kan misschien gewoon al een plaatsbeschrijving geven. Ik sta momenteel op een parking. Een parking waar ik de enige auto ben, momenteel ook.
1: Oh, dat druk.
2: Ja, heel druk hier aanwezig. Ik zie ook enkele hoge lichtpalen.
1: Ja.
2: En ook heel wat tennispleinen en padelpleinen. Dat is misschien wel opvallend.
0: Ja. Zeg maar dat van die palen, zijn dat zo van die stadion? Allee, zo, want
1: dat zal dan wel zijn met die tennis.
0: Van die stadion lichten of zo.
2: Ja, ik denk dat het is om gewoon inderdaad ook 's avonds te kunnen tennissen en andere sporten eventueel te kunnen uitoefenen. Ja,
1: oké, dus die parking is van die tennis- en padelclub.
2: Vandaar... Ik vermoed van wel.
1: Ja, vandaar...
0: En je gaat ervan uit dat je daar al mag staan.
1: Maar ja, het is niet dat die andere mensen daarmee hindert. Hij staat er alleen.
0: Misschien daarom. Niemand mag daar staan, maar hij staat dus op een plaats waar hij eigenlijk niet mag staan op die parking. Dat zou toch kunnen?
2: Goed. Ik heb wel geen bord gezien van verboden te parkeren of iets anders, of slagbomen of zo.
1: Dat is waar. Als er geen bord staat, dan mag het.
0: Oké.
1: Ja. Maar dat verklaart ook waarom de parking leeg is natuurlijk, want de club zelf is nog gesloten.
2: Ja, er zijn alleszins geen mensen die vroeg zijn opgestaan deze morgen om te paddelen of te tennissen. Zoveel is zeker.
1: Het zijn geen echte meren.
0: Nee.
1: Goed, heb jij een padel- en tennisclub bij jou in de buurt? Ja. Dan is de koerier dus misschien vlakbij jouw adres. Spannend, straks weten we meer.
3: De code van vandaag is...
1: Nu vraag ik mij af of dat er ook padel- en tennisclubs zijn in het Mechelse. Want het kan een dwaalspoor zijn, maar die code van vandaag doet mij daaraan denken. Goed, jij hebt ze bepaald, samen met die vriendelijke meneer van de Lotto. Dus kan je de code nog één... En dat is meteen ook de laatste keer voor we gaan leveren. De code nog eens herhalen, Koen.
0: 0-1 5.
1: Het is alles. Ja, dat is het. Maar dat klonk alsof er nog iets kwam.
0: Nee. Gewoon.
1: Drie cijfertjes toch, gerechtsdeurwaarder?
2: Jawel.
1: Okay.
2: Drie cijfers.
0: Oh, jij bent toch koerier?
1: Ja, nu is je plots gerechtsdeurwaarder. Dat is niet tegen u.
0: Jammer.
1: Blijf in uw rol. 015. Goed. Blijf in de buurt daar. We komen straks terug. Nu was het wel tegen u.
0: Ah, oké. Okay. En nu mocht u wel iets zeggen,
1: Wat een gezelligheid hier.
0: Ja.
1: Dit is Delirium.

0: voor alle duidelijkheid, degenen die het een beetje gevolgd hebben de laatste tijd en ook de vorige seizoen. Top Delivery, het is niet omdat hij nu op die parking staat dat hij daar moet zijn. Hè. Dus dat is enigszins in de buurt was dat. Maar op dit moment verplaatst onze koerier zich weliswaar wel enigszins in de buurt. En dus ja, we weten niet waar het is.
1: En als ik nog een tip mag geven, ja. Hij doet het ook niet anoniem.
0: Hoezo?
1: Het is niet dat hij in een witte bestelwagen, waar dus niet zo... Allee, het is wel nogal opvallend, moet ik zeggen. Ja, dus dat kan ook al een tip zijn.
0: Dat is waar. Zijn de mensen al aan het wijzen naar u, Louis?
2: Voorlopig nog niet.
0: Nee, want dat zal nog wel komen dan.
3: Het nieuws van de dag.
0: Goed, terwijl hij zich enigszins verdekt in de buurt opstelt, gaan wij eens even kijken wat het nieuws van de dag is. Volgens het laatste nieuws heeft dat te maken met alweer een nieuwe beslissing in het beleid van scholen, van onderwijs. Dat is tegenwoordig bijna elke dag komt er wel iets voorbij. Wat is het deze keer? Leerlingen moeten een opleiding kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses, niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. Dat is de stelling. Dat klinkt als goed nieuws. Wat wil het zeggen? Onderwijsminister Demir gaat 40 miljoen extra uittrekken om de schoolfactuur van bepaalde dure richtingen in het beroeps-, kunst- en technische onderwijs te drukken. Een voorbeeldje. Ik neem gewoon het voorbeeld dat de krant ook geeft. Messensets voor aspirant koks. Is dat zo duur dan?
1: Goh. Ja, ik denk dat je wel... Allee, het ene mes is de andere niet. Ja. En het mes zal aan twee kanten snijden, denk ik in dat geval. Nee, maar ja, je kan gewoon zoiets gaan halen in een Action. En er is niets mis met een Action, voor alle duidelijk. Maar als je zo van die ja, speciale...
0: Maar als er Piet Huizentruid op staat, dat is een andere klasse. Ja,
1: ja of Peter Goossens heeft nu ook een...
0: Heeft hij ook een messenset?
1: Ja, of kookpot doen. Allee, goed, ja.
0: Goed, als kok moet je natuurlijk een messenset hebben. En als dat zo duur is, ça va dan. Het gaat ook bijvoorbeeld over beschermende werkkleding. Want ja, als je een vak met je handen... wil doen, als je gevaarlijke dingen doet, moet je ook beschermd zijn. Helemaal iets over te zeggen.
1: Bij mij, ik heb ooit, je weet dat ik elektriciteit heb gestudeerd. Allee, ja. Dat hebben ze mij toch wijsgemaakt. En bij mij was dat zo'n stofjas.
0: Ja, want dan ben je geweldig beschermd. Ja. Dat weet iedereen.
1: Om maar te zeggen wat je dus bij dat vak...
0: Dat moet je eens uitleggen. Een stofjas.
1: Ja, dat was zo'n stofjas. Ik kan het niet uitleggen. Ja, het doet mij een beetje denken aan de koolruit. Zo'n stofjas had ik. Alleen, maar het was wel een lange.
0: Ja, goed.
1: Met veiligheidsschoenen wel.
0: Ja, dat snap ik. Laat die schoenen nu even buiten beschouwen. Hoe beschermt een stofjas jou tegen elektrocutie?
1: Maar dat is om je kleren niet vuil te maken, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ja.
0: En heeft het geholpen, Koen?
1: Ja.
0: Voelt iedereen zich veilig in zijn stofjas?
1: Ik voelde mij vooral belachelijk. Ja.
0: En hoe duur is zo'n... Want we hebben het hier over 40 miljoen euro extra die uitgetrokken wordt, hè? Voor dat beschermende kledij, onder
1: andere. Ja, het is nu wel even geleden, maar ik denk dat dan een euro of 50 was. Het waren vooral die schoenen die kostelijk waren, van die veiligheidsschoenen. Okay. Dat kostte wel wat geld. Maar die stofjas, dat zat er... Ik weet niet, misschien zat dat erbij in het pakket. Mannenstofjas.
0: Ja, de... Uw lerares reageert hier al. We zijn ontmaskerd.
1: Oeh, dat was een man? Nee.
0: Dat dacht je, hè? Het komt allemaal uit, Jan.
1: Ja.
0: Het zijn moderne tijden, Koen.

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister volgende week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
12: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
14: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
15: En zo'n grote badeend?
14: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: wat op dit moment het meeste binnenkomt is dat jij waarschijnlijk zonder het te weten niet in de afdeling elektriciteit, maar in de afdeling van het hoger onderwijs duivenmelkerij zat met uw stoffenjas.
1: Ja, zou wel eens kunnen, ja.
0: Zag dus een verschil niet aan de cursussen. Ja, het kan gebeuren. Riptide was dat. Top delivery. Kijken welke opleiding onze koerier eigenlijk heeft gevolgd. Dat hij dus nu doorgestoten is naar het koerierschap. Allee, ja, dat is toch niet iedereen gegeven. Louis, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Van mij was dat de rijbewijs B.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, is dat een vak? Ja, ik wist dat niet.
0: Ja, nee, dan, ja, zeker. Dan ligt de wereld voor je open. En dat rijbewijs B heeft hem dus naar een of andere mooie plaats met parkings, padelclubs, vogels ook, hebben we al gehoord, en dergelijke geleid. En wat kan je nog vertellen? Want ik denk dat het bijna zover is. Hè. Je bent dichterbij de plaats waar het moet gebeuren ondertussen.
2: Ja, klopt. Ik sta momenteel geparkeerd ergens in een wijk die er redelijk gezellig uitziet eigenlijk. Ja.
0: Oké. Okay,
2: kan ik er niet over zeggen.
1: Zo met tuinfeesten en al, zo tijdens de zomermaanden. Nee, maar dat is...
0: Speelstraat.
2: Ja, ik vermoed de

0: Ja, als het goed is, ga ik nu gewoon het pakketje afleveren. Ik moet nog enkele stappen zetten.
1: Ja.
0: En dan is het nu zover. Het pakketje is officieel geleverd.
2: Voilà, de tijd begint te lopen. 5 minuten de tijd om de deur te openen.
3: Als jij dus het pakketje besteld hebt, is dit het ogenblik dat jij dus naar de voordeur mag rennen. Want het is de voordeur die onze courier gebruikt. Daar staat hij.
1: Ja.
3: Te wachten. Ja. Op jou.
1: Voilà.
0: Het is voorlopig wel nog stilletjes. Ik weet niet of ze mij verwachtende zijn zo vroeg in de ochtend.
1: Ja, maar het is elke dag toch zo vroeg in de... Dus zo'n verrassing mag dat niet zijn. En ja, die buren moeien zich niet voorlopig? Nee.
0: Nee, voorlopig zie ik ook geen buren. Dus ja, het is hier heel, heel rustig.
1: Oh, oké. Okay. Maar zo rustig dat er echt niemand loopt. Dat er zo eens niemand vraagt van... Wie zit jij? Wat kom jij hier doen?
3: Maar je hebt dat dan zo van die mensen. Oh, er staat iemand in Mariette daar een tuin. Kan ik gaan kijken?
1: Misschien hebben ze zelfs al zo'n buurtappje.
3: We hebben een rare gezien. Ze hebben al foto's van hem genomen. Ja. En heeft een stofjas aan.
1: Nee, dat was jij. Dat was jij. Goed.
0: Ja, voorlopig nog niet.
1: Oké, okay, plaatje dan maar zeker. Even naar de tijd.
3: Op dit ogenblik 1 minuut en 10 seconden.
1: Goed. Ja, dan spelen we even Milky Ink. Het heet Run, maar nog niet gaan lopen. Blijf bij die deur natuurlijk, hè, Louis?
0: Want
1: als er iets gebeurt, moet je door je microfoon brullen. Je mag ook meezingen met Milky Ink ondertussen, want we horen het allemaal.

0: we zijn er hoor.
1: Ja, ja, we zijn bij je.
0: Doe je deur open. En je ziet ons.
1: Koek, koek.
0: Allee, we hebben daar ons personeel voor, maar evengoed koekoek.
1: Ik hoop altijd dat ze aan het ontbijten zijn en dat je dan zo mee kunt aanschuiven aan tafel. Ah, ja, ja, stoot toch niet, hè?
0: Dat moest je niet meer hebben, zeker, ja, die croissant?
1: Ja, ja.
2: Ik zie dat de buurman toekomt met zijn auto.
0: Ah, de buurman. Ja, ja, dat, ja, buurman.
1: Altijd mensen die zich komen moeien, hè? Dat is ook een realistische. Nog 2 minuten.
0: Ziet er niet goed uit.

0: Milking. Hij is niet gaan lopen. Nee, nee. Run, run. Maar het is wel zo dat de tijd bijna op is.
1: Nog een half minuutje.
0: Een half minuutje. We gaan dat laatste half minuutje even samen doorbrengen met Louis ter plaatse.
2: Het is hier nog altijd heel stilletjes. De buurman is hier rustig binnengekomen in het huis hier naast mij.
0: Wat doen buurmannen al eens?
2: Voor de rest, ja.
1: En we wachten.

0: Er gebeurt niets.
1: Ik wou dat ik kon zeggen, ah, nu gaat de deur open, maar nee.
2: Misschien kan je al iets meer verklappen zo, want ja, wat...
3: Oh, het is af... Ja, en... Het is afgelopen.
2: Ga je alsnog eens aanbellen om te zien of er eigenlijk iemand thuis is?
1: Ja, ik wil met plezier eventjes aanbellen.
3: Wat voor alle duidelijkheid geen impact heeft op het pakketje. Het pakketje,
2: het is afgelopen.
3: Ja, het is afgelopen. Ja. Nee, maar toch even...
1: Ja, ik sta hier nu aan de voordeur. Ik heb net aangebeld. Het is zo'n bel met zo'n een camera. Dus ze konden mij zeker zien staan ook.
2: Oké.
3: Glimlachen, Nelly.
2: Het heeft niet geholpen. Ja.
1: Ik heb geen idee of ze thuis zijn of niet. U weet, zijn ze heel vroeg opgestaan deze week om te gaan werken.
2: Kan.
1: Voorlopig ook geen succes met de deurbel.
2: Oké, goed. Dat is goed nieuws voor degenen die inderdaad allemaal 's ochtends zo vroeg moeten gaan werken. Want dat betekent dat er een namiddagsessie komt en dat er straks dus een nieuwe levering zal geprobeerd worden.
1: Zwaar, moet ik ook nog eventjes meegeven dat ik momenteel in Paal Beringen ben.
3: Paal?
1: Dus, ja.
2: Ah, maar eigenlijk heb je de gemeente al verklapt. Zo subtiel. Ja. Hij had het over palen in zijn uitleg op die park. Jongens, soms moet je toch echt goed luisteren. Oké, dankjewel Louis. Je mag terug naar huis komen tot Paal Beringen. Tot morgen dan. Dat is even van hier. Goed, we gaan even naar het verkeer.
3: Het lijkt op deze maandagochtend wel allemaal mee te vallen. Je staat aan te schuiven op de E429 vanaf Tubeke. 20 minuten bijtellen. Op de binnenring van Brussel tussen Expo en Ville voor de Koningslo. En dan ook nog 19 minuten, dus 20. Kom, we ronden af.
2: Afronden.
3: Op de E19 tussen Zemst en Machelen.
2: Het valt niet mee op de E17, want daar staat een file die je niet verwacht. Hè. Tussen Waregem en Deinze bijna 40 minuten in de richting van Gent. Dat was door een brandend voertuig eerder vanochtend.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Medimarket.
7: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Medimarket. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Thomas Gray en Rumors. Beetje grommel. Niemand is er vies van, zeker op maandagmorgen aan het koffiemachine. Waar, hè? De ideale plaats. Ik denk dat daar ook het weer serieus over de lippen gaat op dit moment. Want ja, blijft het onderwerp.
1: Ja, en ik denk dat dat niet zo positief is als mensen daarover aan het praten zijn. Dat ze denken van, allee, het mag nu toch wel eens veranderen.
0: Erwin, het gaat over u, hoor.
2: Hey, goedemorgen Jeroen en Koen.
0: Maar dat weet je maar al te goed, hè. Het weer is het gespreksonderwerp. En zeker omdat jullie weermannen en vrouwen, ik wil gerust veralgemenen in dit geval, last hebben van uitstelgedrag. Want er was ons beter weer beloofd, maar het zal precies toch nog niet voor vandaag zijn.
2: Nee, nee, nee. Nochtans begint het veelbelovend vandaag. Het is op de meeste plaatsen droog. Hier en daar zelfs nog met wat zon. En eigenlijk over die temperaturen valt ook al niet te klagen. Straks 22 graden. Maar er volgt helaas wel nog een maar. Want er komen meer en meer wolken tevoorschijn. En dat levert, ja, ik denk zelfs nog voor de middag enkele buien op. En dat kunnen lokaal weer stevige buien zijn met een donderklap. En dan zijn we terug vertrokken voor enkele wisselvallige dagen.
0: Ja, en zeg maar 22 graden. En dat gaat een beetje doef zijn dan, als ik het goed begrijp.
2: Ja, vandaag een beetje doef. Een koufront trekt vanmiddag door het land. En aan de voorzijde van dat front zitten we even in een warme sector. Ja. Even, want morgen draait de wind naar het westen. En dat is een totaal andere hoek. Dan wordt het een pak frisser met nog 17 graden. Oei. En het scenario is ongeveer hetzelfde. Dus het begint wel droog. De vroege vogels pikken zelfs nog wat zon mee, maar er komen snel wolken opzetten. Gevolgd door buien, en dat zijn weer buien met de klassieke ingrediënten. Onweer, hagel, windstoten, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Want ook woensdag en donderdag is het wisselvallig met zon en wolken. Dus ja, er zijn ook wel langdurige droge momenten en toch iets of wat betere momenten. Maar die buien, die blijven er wel tot en met donderdag in zitten bij temperaturen 17, 18 graden. Maar vanaf vrijdag en zeker volgend weekend, en dit keer zijn quasi alle weermodellen, die zitten op dezelfde golflengte. Dus ik hecht hier wel wat meer belang aan. Okay. Het wordt gewoon beter, het wordt warmer.
0: Het kan ook niet slechter, laat ons eerlijk zijn.
2: Oh, het kan nog wel slechter, absoluut. Maar het wordt echt beter. Nee, vrijdag en in het weekend zitten we richting 3, 24 graden met zon en wolken. Misschien vrijdag nog een bui, het zou kunnen. Maar ik denk al dat het op vele plaatsen droog gaat blijven. En in het weekend moet dat zeker lukken.
1: En dus ga ik de volgende vraag stellen.
0: Oei, oei, mannen, nu komt het.
1: Is de zomer dan effectief begonnen?
2: Ja, maar toch voor een tijdje zijn we dan vertrokken.
1: Ja, of nee?
0: Rustig, Koen.
2: Ah ja, nee, maar goed. Ja. Zomer tot wanneer? Tot 31 augustus. Ja, ja. Dat wordt wel
0: officieel wel.
1: Nee, oké. Okay, ja.
0: Zeg, trouwens,
2: dat gaat niet lukken.
0: We gaan even niet meer aan het aan doen tegen, want je kan er ook allemaal niet aan doen. Maar als het goed is, moet het ook gezegd worden. En afgelopen zaterdag, ik zei het nog tijdens het weerbericht vrijdag, zeg, pas op Erwin, zie wat je doet. En geen te slecht weer zaterdag, want dan zijn het schoolfeestjes. Wel, we hebben daar urenlang met de paraplu moeten kijken naar de optredens. Ja, het was eigenlijk triest. Maar dus op het moment, Koen. Ja. Ik wil daar nu niet lelijk over doen, maar op het moment dat het zover was. Oh. Want daar kijkt elke ouder naar uit.
1: Die vijf minuten
0: dat mijn dochter moest optreden. Toen moest ik aan Erwin denken, want plots, dat waren de enige 5 minuten dat er zon was op het schoolplein. Hela. En letterlijk Hela. Zon.
2: Goed geregeld, hè?
0: Ja, ik wil jou daar hartelijk voor bedanken.
2: Ah, merci. Ja.
0: Heeft daar niks mee te maken, maar hij neemt wel graag de felicitaties in ontvangst. Ja. Dankjewel, Erwin.
2: Tot morgen, hè?
0: Ja.

0: cultuurdomein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winne K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
2: Ga je mee iets drinken?
4: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
2: Dat kan toch via je gsm?
5: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen. Op santes.be.

0: is iets uit het verleden. Tegenwoordig, als je op de autosnelweg rijdt, dan zie je bij elke provincieovergang een bord staan. Welkom in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Maar vroeger deden alleen de Limburgers dat, wist je dat?
1: En wij hebben dat overgenomen. Of ja, alleen, ja, Vlaanderen
0: we
1: heeft
0: dat allemaal gekopieerd, want dat kwam zo sympathiek over. Van die, de Limburgers waren de enigen die aan hun provinciegrens zo'n bord hadden gezegd. Gezet tenminste, de Limburgers heten jou van harte welkom.
1: En Herman de Croo, die heeft dat ook gezien destijds.
0: Ja, ja, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, okay. Maar dat we welkom zijn in Limburg, dat is wel duidelijk. Hoeveel berichtjes ik hier binnengekregen heb van... Ah, Louis, nu je toch in Limburg bent, blijf dan maar bij ons. Je bent hier van harte welkom. Hij wordt uitgenodigd om naar Hoessel te trekken, naar Hasselt, naar Genk. Alle mensen in Limburg luisteren mee en hopen dat onze koerier gewoon... Ja, maar in de buurt blijft nu... Delivery. Daar gaat het over natuurlijk, top delivery. We waren in Paal Beringen en ik denk, door de berichtjes die hier nu binnenkomen via de top-app, dat we ook weten over wie het gaat. Want Senne heeft gereageerd. Senne die schrijft, ik ben helaas aan het werken en ik denk dat ik 1000 euro tankbudget misgelopen ben.
1: Ah, hij denkt maar... Hij denkt het. Ja. Hij weet het niet.
0: We gaan dat even... want ja, er zullen misschien nog mensen in Paal Beringen zijn die zich ingeschreven hebben. We gaan even checken bij Senne. Ja, die is aan het werken, maar ja goed...
1: Hallo Senne.
0: We proberen toch maar even. Senne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ah, je kan toch...
2: Minder goedemorgen.
0: Ja, ja,
1: ja, oe, ja, je bent, wacht.
0: Ja, we moeten even verifiëren. Heb jij met iedereen in de buurt even gecheckt of jij de enige bent in Paal Beringen die zich ingeschreven heeft?
2: Oh ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel van gehoord verder. Het leeft wel bij ons op het werk eigenlijk, maar ja, ik werk in Hasselt en ja, dat is een beetje...
0: Maar ik hoor dat jij redelijk zeker bent dat het voor jouw deur was dat we stonden.
2: Ja, ik heb het op de camera kunnen zien eigenlijk.
1: Ah! Oh. Dus jij bent Senne uit de Tulpenstraat, Laan.
2: Ja, dat klopt.
1: Oh. Londen.
0: Zeg, en er was niemand thuis dan?
2: Ja, mijn vriendin was wel thuis, maar die ligt waarschijnlijk nog te slapen. En haar gsm...
0: Je hebt daar niet de instructies gegeven van zo tussen 7:30 en 8:30? Nee.
2: Ja, toch wel eigenlijk, maar...
0: Niet luisteren, hè, die vriendinnen.
2: Nee.
1: Vind je dat niet verdacht dat ze niet thuis was?
0: Ze was wel thuis.
1: Ja, maar dat weten we niet. Ze heeft niet open gedaan.
0: Want je hebt wel geprobeerd, Senne, heb ik begrepen.
2: Ja, ik heb haar 6 keer proberen bellen, maar te vergeefs.
0: Oei. En jullie hebben ook geen vast nummer meer, zodat je dan even...
2: Nee.
0: Ja,
1: alleen, er is al vanavond een stevig woordje geklapt.
0: Ga je het haar vergeven, Senne?
2: Ja, tuurlijk.
0: Het is wel... Ja.
2: Het is een blijvend spel. Dus
0: jij hebt onze delivery boy op jouw camera gezien?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb hem aankomen en ik dacht, ja, en ja...
0: Zeg, en sommige van die deurbellen, die hebben ook de functie dat je dan kan praten met de mensen die voor je deur staan.
2: Ja, dat had ik ook wel kunnen doen eigenlijk, maar...
0: Ja, maar het reglement zegt natuurlijk dat je... Ja, persoonlijk.
1: En dan had je de code kunnen doorgeven en dan had je...
0: Ik weet niet of dat pakt.
1: Ja, ik weet het wel, maar ik probeer maar gewoon even mee te denken.
0: Afijn, Senne, ja. Next time better, sorry daarvoor, niks aan te doen.
2: Geen probleem, toch bedankt
0: alles. Het was gezellig hoor, in Paal Beringen. Dat krijg je wel even mee dan van ons. Oh, zo spijtig. De Senne, die hoort dat dus allemaal gebeuren en kan er niks aan doen. Oh, drama in de ochtend.

0: Volgens mij gaan de files vandaag iets vroeger beginnen. Iedereen wil straks om 5 uur thuis zijn. Top delivery. Want dan is er een nieuwe delivery deze namiddag om ergens tussen 5:30, 6. Of hoe wordt dat gecommuniceerd?
1: Tussen 5 en 6 spelen we opnieuw. En dus een exacte tijd kan ik niet geven. Maar tussen 5 en 6, dat is wel iets wat vaststaat.
0: Voilà, dus straks nieuwe delivery opnieuw voor 1000 euro. De gouden tankkaart. Want die moet buiten. Als het niet lukt, is het morgen voor 2000. Zo simpel is het.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid. Dat is overal in het land dat je kan... Allee, het is niet omdat we nu in Limburg zijn... dat we blijven postvatten in Limburg. Nee, het kan ook van alles...
0: Maar het kan evengoed Limburg zijn.
1: Ja,
0: je weet het niet, hè. Je weet het niet.
2: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: 8 uur geweest.
5: En dan goed nieuws voor de mensen die wel iets kunnen. Vrouwtje Caljon, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De schoolfactuur van de duurste richtingen gaat omlaag. Je zal minder instapkosten moeten betalen bij dure richtingen in het beroeps-, kunst- en technisch secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2027 mogen middelbare scholen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er 40 miljoen euro voor vrij. Want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. We moeten de Vlaamse overheid weer beter kunnen bereiken. Binnenkort moet je weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu is dat nog voor veel mensen moeilijk. Het kan vaak enkel nog door online een document in te vullen of een e-mail te sturen. Maar volgens bevoegd minister Krevits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Het Israëlische leger heeft het afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. Het is de eerste keer dat het staakt het vuren dat begin april werd gesloten wordt verbroken. De aanvallen blijven ook duren. Het Israëlische leger zegt intussen dat er opnieuw een reeks Iraanse raketaanvallen op Israël is afgevuurd. En teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen met 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
4: En dan naar de weg.
5: Je staat op dit ogenblik een 20-tal minuten aan te schuiven op de buitenring van Brussel. Vanaf Sint-Jansberg tot Groenendaal. Op de E429 ook 20 vanaf Tubeke. En op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Ze doen ook mee met 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. En 25 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
4: Laat ons met het goede nieuws beginnen. In het Antwerpse vind ik geen files voorlopig langer dan een kwartier. Wel op de E17 richting Gent. Vanaf Waregem sta je daar nog altijd aan te schuiven. Van Waregem tot Deinze richting Gent dus, wat uitzonderlijk is. Je verliest daar meer dan een half uur.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: En voilà. Het wordt een natte week.
5: Ja, dus wij... maar het gaat goed komen.
4: Maar het wordt wel een natte week. Dus wij doen onze duit in het zak.

0: weekend nog een versie gehoord van dit nummer. Om maar te zeggen, dat is al eindeloos veel gecoverd. Een versie die ik niet kende. Dus niet die van Triggerfinger, die bedoel ik niet. Er is er nog één blijkbaar. Nogal een duistere. Maar ja, goed. Dit was het origineel. Daar is het allemaal mee begonnen.
1: Duistere.
0: Ja, duistere. Ja, dat was nogal... Oeh, wat hebben ze daar nu mee gedaan, zeg. I Follow Rivers, Leaky Lee en The Magician.
1: Het is maandag vandaag. Het is ook D-Day voor de Rode Duivels. Want vandaag stappen ze toch op het vliegtuig naar Amerika.
0: Wacht, ja, ik geef jou even een jingeltje daarvoor.
2: Vandaag is de dag dat...
1: Dat de Rode Duivels op het vliegtuig stappen naar Amerika.
0: Oh, ik ben een beetje bang.
1: Ja,
0: zal er eentje tussen zitten met vliegangst?
1: Ja, maar ik denk voetballers in het algemeen, als er daar iemand tussen zit inderdaad, die zo'n beetje bang heeft om te vliegen, dat is geen cadeau, hè, want nee. Die mannen zitten de hele dagen op vliegtuig.
0: Zeker.
1: En dus voilà.
0: Maar er zijn voorbeelden bekend van sterspelers die nooit een groot toernooi wouden meedoen, omdat ze gewoon vliegangst hebben, hè, die bestaan. Er zitten een paar bekenden tussen.
1: Ja?
0: Ja, ik moet het nu opzoeken.
1: Maar... Nee, geen
0: probleem. Ik herinner mij verhalen in dat verband.
1: Vandaag een speciaal momentje, want je zal plots op dat vliegtuig met twee kapiteinen zitten. De kapitein van het vliegtuig en Yuri Tielemans.
0: Het is dat je er nu over begint. Maar zijn ze er nu al uit, wie dat er de kapitein is?
1: Ah ja, maar dat is Tielemans. Hè? Nee,
0: ja?
1: Ja.
0: En iedereen akkoord? Want,
1: ja, eigenlijk wel.
0: Daar is in het verleden toch eens een kleine discussie
1: over
0: geweest.
1: Nee, en als Tielemans eruit gaat, dan is er Kevin De Bruyne die de fakkel mag overnemen.
0: Zeg, en ik noem maar lukraak een naam. Thibaut?
1: Die heeft zich niet gemeld. Allee, ik denk dat hij zelf denkt van ja.
0: Want ik kan me nu zo precies herinneren dat hij daar vroeger al eens een puntje van gemaakt heeft.
1: Oh ja, maar dat is dan geweest. Hè. Het verleden is het verleden. En laten we nu focussen op het succes van de Rode Duivels in de States. En wij volgen het op de voet, alle successen.
0: Ik heb het ondertussen even gegoogeld. Ken je Dennis Bergkamp? Hij stond bekend als de Non-Flying Dutchman. En die weigerde dus om te vliegen. Als die interlands moest spelen door Europa, dan deed hij dat met een auto of een trein. Ja, die wou niet vliegen.
1: En als het over water was, ging die dan met een motor?
0: Ja, dan ging hem gewoon niet mee. Hè. Ja.
1: Mai.
0: Dus ja, laat je team.
1: En laat je ploeg maar in de steek. En laat je ploeg maar. Het is zo.
0: Allee, succes, duiveltjes. Kindervers.

0: Omar Asseliman moet gered worden van zijn vliegangst en toch wil meedoen aan het WK voetbal.
1: Topsport.
0: We got you covered. Save me tonight. Dat kan geregeld worden. Want ja, alle Europese ploegen moeten daar zijn natuurlijk. Op een paar na. Laat ons eerlijk zijn. Heel de wereld doet mee met dat WK voetbal. Meer ploegen dan ooit doen mee. Maar op het einde van het verhaal, zo vanaf kwart halve finales, zijn dat toch allemaal Europese ploegen. Dat is toch waar. Dus die moeten daar allemaal geraken. Stel nu dat er toch nog eentje tussen zit met vliegangst. Je hebt dat even onderzocht. Het kan wel degelijk.
2: Het begint eigenlijk allemaal met de Eurostar. Dus die neem je dan in onze hoofdstad. Dan ga je naar Londen dus. Ja. En in Londen kan je dan in de havenstad Southampton terechtkomen. En dan neem je de Queen, Mary.
0: De Queen Mary.
2: De Queen Mary.
0: Oh, ja.
2: En die gaat dan eigenlijk de oceaan oversteken. Je bent 8 dagen onderweg. Kun je even uitrusten voor de wedstrijd.
0: Kun je treinen aan boord? Dat zal wel een fitnessruimte zijn.
2: Ja, dat weet ik niet. De Queen Mary. Ja. En dan ga je dus naar New York. Voilà. Dus ik denk in totaal ben je 9 à 10 dagen onderweg.
0: Ja, en dan moet je in Los Angeles spelen waarschijnlijk.
2: Dan ben je
0: de andere kant van het land.
2: Wel ja, dan ben je dus in New York. En dan moet je maar zien hoe
0: trek dan uw plan. We hebben genoeg geholpen. We moeten wel een Amerikaans plaatje draaien nu, hè, want we hebben daar niet bij stilgestaan. Maar dat begint dus deze week. Hè, gewoon, wat is het? Donderdag, vrijdag?
2: Volgende week, dat weet ik niet. Ik weet
0: deze
2: dat
0: week.
2: Maar volgende week maandag spelen we.
0: Ja, ja,
2: dat is
0: maar
2: het enige wat telt.
0: Ga je naar de andere ploegen niet kijken misschien?
2: Oh, enkel de topploegen, hè.
0: Ja.
2: Dus België volgende week maandag.
0: Amai, topploegen en België in dezelfde zin. Allee, Amerikaans plaatje. Of toch iets dat er van ver of dichtbij mee te maken heeft. The power of American natives.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in...

0: Your Summer Beat.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Ja, het staat even in de wachtrij, hoor. Put Your Love on Hold. En dat waren Lucas en Steve op deze gezellige maandagmorgen. Nogal een beetje aan het bekomen van het weekend natuurlijk allemaal.
1: Ja, ja, en het weekend, ja, dat is ook een beetje de maandagochtend. Hè. Zo even praten wat er al afgelopen weekend allemaal gebeurd is.
0: Gaan we dat nu doen dan?
1: Wat het zou wel eens kunnen, want jij bent zelf al begonnen over het schoolfeest. En ik denk ook dat heel veel mensen dat ook afgelopen... Het is allemaal op hetzelfde moment meestal.
0: Ja, ja, dus deze weken. Als het dit weekend niet was, was het wel vorig weekend of het weekend dat komt. Meestal niet. Ik denk dat wij een van de laatste waren. Want ja, in de examenmaand wil je dat ook niet te veel organiseren natuurlijk.
1: En je hebt zo volgens mij ook, ik weet niet of ze het uitdelen, maar volgens mij zouden ze het moeten doen, de schoolfeesten bingo kaart. Er zijn zo'n aantal, nee, maar er zijn toch zo'n aantal dingen waarvan je denkt, ja, dat komt altijd voor. Hè?
0: Noem maar op, ik zal zeggen of ik kan bingo roepen.
1: Wel ja, ja. Dus... je hebt altijd iemand die zich belachelijk maakt, die op het podium staat. Niet je eigen dochter, hè? Want wat je eigen dochter of zoon doet, dat is altijd het beste.
0: Dat is altijd het beste, ja, zeker.
1: En ook altijd opvallend...
0: En wie dan wel? Wie maakt zich belachelijk dan?
1: Ja, meestal... Allee,
0: de directrice.
1: Nee, maar dat is nog iemand anders. Maar meestal heb je toch... Allee, als je zo aan het kijken bent, er is altijd iemand op dat podium waarvan je denkt... Amai, ik ben blij dat mijn dochter niet is.
0: Ah ja, maar goed, dan is er één gezin dat dat volledig covert en dat dan weer geweldig vindt. Ja,
1: juist.
0: Ja, voilà.
1: Ook hulde aan de leerkrachten, die altijd staat, meestal zo iemand zo vooraan, die dat dan zo zit uit te beelden.

0: zo van die belachelijke kinderpasjes staan doen. En dan denk je van, amai. Allee, nee, dus hulde.
1: What a job. Toch?
0: Nee, nee.
1: Ja, en dan is er ook een tombola, hè. Als je dan toch...
0: Een tombola? Is ja, met een tombola?
1: Een tombola,
0: ja? Ja, ja, ja. Heb je meegedaan?
1: Wij, ja. Drie lotjes gekocht voor, wat was het, €5?
0: Van de moed dus.
1: En dan, ja, ik had er dikke spijt van. Want dan moest ik natuurlijk helemaal tot het einde blijven. Want mijn dochter ging er dus vanuit. Ja, we hebben hier drie lotjes gekocht. De wereld ligt aan ons voeten. We gaan winnen.
0: We gaan winnen, we gaan winnen.
1: We hebben helemaal niks gewonnen. Niks gewonnen.
0: En zo'n schoolfeest, is dat ook met eten bij?
1: Ja, ja.
0: Ah,
1: ja,
0: dat wel?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: En wat was het?
1: Ja, frietjes en zo verder. Ik moet wel zeggen dat het aanbod een beetje verminderd was. Want vorig jaar was dat er nog met suikerspin, wat weet ik allemaal.
0: Een Vlaamse kermis al bijna.
1: Deze keer was het alleen frietjes met saus.
0: Oei.
1: Nee, maar ja, kijk. Maar ik moet wel zeggen, dat klinkt negatief, hè, wat ik nu... Maar ik moet zeggen, het enthousiasme was zeer groot. En dat deed mij wel plezier om te zien van, het is hier rotslecht weer. Maar die speelplaats stond helemaal vol. Niemand liet zich tegenhouden, hoor, door een beetje druppels. Dat is toch mooi?
0: Ja, langs de andere kant, ik vind ook, allee, dat is toch een... als ouder, denk ik wel, dat is een moment dat je wil meemaken.
1: Wil je niet missen, nee. Natuurlijk. Hè.
0: En daar stond jij dan.
1: En daar waren we ook herinneringen aan het ophalen van, weet je nog, dat eerste optreden, als ze dan zo echt kleutertjes zijn. Ah. Maar die kleine mannen, die doen niks, hè. Die van mij hadden ze dan verkleed in een soort dokter of zo. En dan stond hij 3 minuten op dat podium te kijken van, wat doe ik hier, wat doe ik hier? En mijn vlagsken staan zwaaien. Dat was het.
0: Ah, wacht.
1: En iedereen vond het fantastisch.
0: Maar dat is ook iets wat mij nog is bijgebleven. Ik heb ooit ook een schoolfeest meegemaakt. Niet zo lang geleden
1: wat
0: eigenlijk.
1: Wat heb jij gedanst of gezongen?
0: Nee, het was dit liedje. Dus wacht, hè. Wacht, hè. Het gaat komen, hè. Ja, dit. Dus dit begon te spelen.
1: Ja.
0: En dus...
1: En daar stond de kleine koe.
0: Nee. Dus met een 15-tal kwamen op. En we moesten allemaal op zo van die olievaten. Zo met drumstokken. Ja. En zo dit. Ja. En dan... Ja, die begon... En dus... 3 minuten aan een stuk. En de mensen applaudisseerden.
1: En welke klas was dat?
0: Goh.
1: De derde elektriek?
0: Nee, dat was een tweede.
1: Oké.
0: De mensen gingen uit hun dak. Ja. Dat was echt de moeite. Ja,
1: ze gingen naar huis, vooral waarschijnlijk. Ja, dat wel. Ja, we hebben alles gezien nu wel. Waar is de baar?

0: Koen vroeg daarnet aan mij... Heb jij ooit in je kindertijd opgetreden op het schoolfeest? Maar ik denk dat dat iets van de laatste jaren dan moet zijn. Want ik kan mij dat... Ik heb het verdrongen, dat kan ook.
1: Ja, maar dat is toch een hoogtepunt?
0: Ik kan het me niet herinneren dat wij vroeger dus schoolfeestjes hadden. Schoolfeestjes waren er wel, maar niet dat de kinderen moesten optreden. Dus ik kan mij daar niks van herinneren.
1: Ah, dat snap ik niet. Want...
0: En daarom dat ik natuurlijk elke ochtend hier optreed, om dat allemaal goed te maken.
1: Dit is een optreden.
0: Genade, genade. Goed, snel even naar het verkeer, maar het valt mee, hè.
1: You're Not Alone op volgende plaats. 20 minuten samen zijn op de E40 naar Brussel tussen Bijthem en Sint-Stevens-Woluwe. Vanaf Sint-Jansberg op de buitenring van Brussel ook een 20-tal minuten. Op de E19 tussen Zemst en Machelen, 20. En 25 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
0: En ik ben heel snel uitgepraat, want richting Antwerpen is er maar eentje van betekenis. Dat is op de A12 dan nog, onverwachte plaats. Tussen Aartselaar en Wilrijk. Allee, tot onder Ikea, dan maar zeg. 20 minuutjes erbij.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.

0: BB Rexa. Ja, ja, sorry. Dankjewel voor de info. New Religion dus.
1: Jeroen en Koen.
0: Goh, zo gezellig dat het is vandaag. Zeg, nu het dan toch zo gezellig is hier. Zullen we nog eens een...
2: Wist je dat je?
0: Ja, ah, je voelde het komen. Er komt inderdaad leuk. Een wist je dat je.
2: Oh, leuk, ja.
0: Ik heb me dat ook altijd afgevraagd. En dus heb ik in een of ander... hier, het boeiende weetjesboek heet het.
2: Heb jij het boeiend weetjesboek?
0: Daar heb ik af en toe dingen die ik eruit haal. En dat ik denk van, voilà, niemand heeft dat gelezen. Dus we gaan dat even op de radio doen. Tot nut van het algemeen.
2: Ja, ja, ja,
0: heb
2: ja.
0: je ooit al afgevraagd waarom ze in Engeland links rijden? En de rest van de wereld bijna eigenlijk rechts?
2: Ik heb het geweten, maar... Goh, ja? Ja, ik heb dat ooit wel eens geweten, maar het is heel lang geleden.
0: Oké. Okay. Maar ik zal je de geschiedenis even vertellen. Dat begint meer dan 2000 jaar geleden. Toen waren er helemaal nog geen auto's. De tijd van Julius Caesar. De tijd van de boeken van Asterix. Allee, kom.
2: De Caesar die heeft dat beslist.
0: Ja, de Caesar die zei... we gaan hier nu... De Romeinen waren daar goed in wegen aanleggen.
2: Ja.
0: Maar dat was dus nog niet voor auto's. Dat was onder andere voor soldaten te paard.
2: Oh.
0: En die reden dus links. Waarom? Omdat als er een vijand kwam... De meeste mensen zijn rechtshandig. Dan kon je rechtshandig die met je zwaard... Hoedala! Weet je wel? Dus dan moet je links rijden. Want anders als je rechts zou rijden en je bent rechtshandig... Ja, dan ben je in de struiken aan het... Snap je? Dus links rijden, dan kan je de vijand verslaan. Dus voilà. Dat is de reden waarom... Eigenlijk in heel Europa reden we toen links met het paard.
2: En dus het is niet dat wij
0: iedereen
2: Europa...
0: Iedereen reed links.
2: Het is niet dat wij enkel rechts en dat zij dan gezegd hebben, we gaan links.
0: Nee. En toen, zoveel jaren later, we zitten dan in de 19e eeuw, heeft Napoleon zowat heel Europa veroverd. En die zei, dat moet er iets gedaan zijn, ondertussen hebben we een auto's en zo, en dat is precies gemakkelijker als we rechts rijden. Dus die zei, iedereen moet nu rechts rijden. En dan, en dat zal heel herkenbaar klinken, want dat is tot op de dag van vandaag... Actuele. De Engelsen wouden niet meedoen.
2: Ja, maar...
0: De Engelsen doen altijd moeilijk. Wij doen niet mee met dat rechtsrijden. Wij doen niet mee met een euro. Wij doen niet mee met de Europese Unie. Wij doen niet mee... Allee, dus dat is van alle tijden. Omdat de Engelsen zoiets hadden van... Die Napoleon die heeft hier niks te zeggen. Dus wij blijven hier links rijden.
2: Oké, okay, voilà. Het is dus eigenlijk allemaal begonnen met de César. Ja, en dus de César. César heeft eigenlijk beslist om links. Dus eigenlijk had Napoleon moeten zeggen... Ik volg. Maar hij was te koppig, de Napoleon.
0: Ja,
2: dus eigenlijk
0: die hebben elkaar nooit ontmoet natuurlijk.
2: Nee,
0: maar...
2: nee, maar ja.
0: Die kenden dat ook alleen maar uit de boeken van Asterix. Maar zo is het gekomen. Ja, voilà.
2: Wat een verhaal.
0: Ja, voilà. Dus daar kan je weer mee uitpakken op café. Zeg, mannen moeten nu een keer wat weten.
3: Hey girl.
0: Ja, of hey girl natuurlijk. Ja. Vanaf hier naast jou zeg. Altijd zo moeilijk doen.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Modu van.
1: Liquid dat er wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, wij.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet voor sukkelen, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
8: We are. Zeg Sjokke, zijn jij nu al terug met je kamionet?
9: Kamionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
10: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
11: São Paulo, Mr. Worldwide, this is the Caribbean Connection, and we want the world to get ready.
12: Jeroen en Koen.

0: Annapol en Pitbull zijn er twee die dat goed kunnen. Hè? Zo in het midden van het liedje een hele uitleg beginnen te doen.
1: Maar het is toch goed gekomen in deze.
0: Ja,
1: She
0: ja.
1: Doesn't Mind.
0: Je zou verwachten dat een talkshow wordt als die twee plaat uitbrengen. She Doesn't Mind.
2: Jeroen en Koen.
0: Ja, we krijgen heel veel vragen binnen. Telkens hetzelfde eigenlijk. En goede opmerking. Na al die uitleg over het links en rechts rijden. Waarom rijden de treinen dan links eigenlijk? Ja, ik heb het even aan AI gevraagd, dus met andere woorden, dan begrijp je meteen. AI geeft een antwoord, maar of je dat kan vertrouwen is natuurlijk nog een andere zaak. Maar goed, het zou best eens kunnen. Treinen rijden in sommige landen, waaronder België en Frankrijk, links. En dat heeft te maken met het feit dat de spoorwegen in de 19e eeuw zijn uitgevonden in Groot-Brittannië. En dat was dus na heel die affaire met Napoleon en zo. En de Britten hadden zoiets van, wij rijden links, iedereen moet mee. Dus Britse ingenieurs die legden het spoorwegnet aan in Europa. En die waren dus zo gewoon om links te rijden dat dat dus links geworden is.
1: Dus eigenlijk ook nog een beetje invloed van die César.
0: Op lange termijn wel. Maar het probleem is dus, als AI hier gelijk in heeft, vind ik dat heel straf. Dat is dus niet overal zo. In Nederland en Duitsland, twee van onze buurlanden, nota bene, wordt er rechts gereden met de trein. Dus aan de grens wordt daar dan gewisseld.
1: Ja, dat met de wissel, hè?
0: Ja, met de wissel. Ja. We zijn eruit. Maar dat lijkt me toch niet ingewikkeld.
1: Ja, dat zal wel staan aangeduid.
0: Een beetje gevaarlijk zelfs, zoals ik het zo hoor.
1: Ja, oké, maar als je gewoon het spoor volgt, dat gaat toch automatisch? Ja. Allee, je staat er toch niet bij stil?
0: Dat kan geen burgerlijke ingenieur geworden zijn. Nee. Ja, maar nee, dat is toch zo'n zaken dan op te lossen.
1: Nee, maar dat is toch...
0: Maar dat er dus niemand eens even zegt van, monniken, zullen we dat eens even structureren? Want ja, zo aan de grenzen dingen laten veranderen, dat is toch verwarrend?
1: Oké, maar het is toch niet dat...
0: Heb jij ooit al eens in Engeland met een auto gereden?
1: Nee.
0: Ah, wel. De eerste 10 minuten, maar je zit te sterven in uw auto, hè?
1: Nee, ik ga toch, maar of toch niet?
0: Om te beginnen, zijn al ingestapt aan de verkeerde kant.
1: Ah ja.
0: Dat al. Waar is dat stuur? I don't need your words. If you wanna say-

0: Gabri Ponte en I Don't Need No Words. Ja, het is weekend geweest en dan moeten we ook even naar
1: pagina 13.
0: Want misschien zijn we wel dingen aan het missen van het afgelopen weekend. Wel, voilà, gelukkig dat ik pagina 13 er even bij haal. Want in het West-Vlaamse Tielt was het afgelopen weekend het Belgisch kampioenschap vinken zetten. Ken je dat?
2: Is dat vinken? Is dat een duif?
0: Suskewiet. Suskewiet. Dus de vinken zeggen
2: ja?
0: Suskewiet.
2: Ah, ja,
0: dat is de wedstrijd. Dus je zit daar met je vink en je probeert dat beest zoveel mogelijk Suskewiet te laten zeggen.
2: Suskewiet?
0: Ja, dat.
2: En dus dan zetten die streepje.
0: Voilà. Daniel De Vos, 85 jaar, wou zijn titel daar verdedigen, maar zijn vogel liet het een beetje afweten. Hij heeft 748 keer Suskewiet gezegd.
2: Wat zoveel?
0: Ja, nee, dat is niet veel.
2: Nee?
0: Want hij had vorig jaar de schone met 917. En de winnaar is Rudy van Hekken uit Bellum met zijn vink Phantom. Zo heet dat beest. En die heeft maar liefst 1009 keer Suskewiet gezegd. En dan was er ook een competitie voor de jongeren. De jongste deelnemer was Imano, 9 jaar. En zijn vink heeft 374 keer Suskewiet gezegd. Niet goed. Het kan beter. Maar hij heeft er wel iets aan verdiend.
2: Maar dat snap ik niet. Allee, die mannen zetten zelf hun streepjes. Dus ja. Je kiest dan toch...
0: Mogen we niet meer rekenen op mensen hun eerlijkheid?
2: Nee, maar wacht. Ja. En die vogels die zitten toch allemaal naast elkaar. Dus als mijn vogel nu... als ik nu denk dat hij Suskewiet heeft gezegd, maar eigenlijk heeft hij dat niet gezegd. Ja. Dat is toch ingewikkeld?
0: Ik heb dat helemaal niet gezegd.
2: Ja, maar dat kan toch?
0: Je hebt dat verkeerd begrepen. Ja. De prijzen die daar uitgedeeld zijn. Ja. Het was met sponsors en zo. Weet je wat de hoofdprijs was?
2: Miljoenen.
0: Bij duiven. 25 euro toch wel. En een zak vogelvoeder. Ja.

0: Suske Wietja. I told you so. Ja, maar ik heb toch iets anders. Ja, ja. Dus we laten het even horen. We zijn geen specialisten, maar ik heb wel het gevoel dat je een klein beetje fantasie moet hebben om daar Suske Wiet in te
1: doen. Ah, dat vind ik nu niet. Nee? Eens je het weet. Ja. Allee, mag ik? Of gaan ze nog even...
0: Nee, laat eens even horen.
1: Ja, oké. Wacht, hè.
0: Kijk, Suske Wiet.
1: Ja, ja, zet maar Stripke bij. Zet maar
0: Suske Wiet. En die slecht geslapen heeft. En dat is grappig, hè? Over welk onderwerp we ook beginnen. Ja, kan niemand dat beest afzetten. De mensen weten daar van alles van dat wij nog niet weten. Dus dat vertrouwen in de mensheid, vergeet het, hè. Sylvester, die is er blijkbaar ooit al bij geweest, die zegt... Nee, je zit naast uw eigen vogel en je schrijft voor iemand anders. Dus dat vertrouwen, vergeet het, hè. En ook Jurgen zegt het, bij vinkenzettingen schuif je op van links naar rechts. Dus je noteert de score niet voor jezelf, maar voor die van anderen. En dan reken je erop dat ze dat voor jou ook doen. Hè? Als ze dan bij jouw vogel zitten, dat er correct genoteerd wordt.
1: Wel, je kan het wel in de gaten houden, want je zit ernaast. Ela, zet de kist.
0: Die heeft Suske Wiet gezegd, hè, maat. Ambras van hier tot kinderen. Geen sport voor ons, nee, dat is nu wel duidelijk.

0: Ruiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Stop!
3: 9 uur geweest.
4: En het welzijn heeft ook impact op het ziekteverlof. Vrouwtje Kaljon legt uit. Dag Vrouwtje.
5: Goedemorgen. Bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit een welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen. Tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen. Maar ook eenzaamheid en stress spelen een rol. Er is ook weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn op de werkvloer. De schoolfactuur van dure richtingen in het beroepskunst en technisch secundair onderwijs gaat omlaag. Middelbare scholen mogen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er 40 miljoen euro voor vrij. Want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Israël en Iran vallen elkaar opnieuw aan voor het eerst na een staakt het vuren van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen meerdere ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met raketaanvallen als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in het Libanon. Israël reageert de afgelopen nacht dan weer met aanvallen op militaire doelen in Iran. De Europese buitenlandvertegenwoordiger zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan zo'n escalatie. Er is een zware aardbeving gebeurd voor de kust van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Sinds de eerste beving zijn er al minstens 138 naschokken gevolgd. Al zeker 15 mensen kwamen om het leven en er vielen ook al 129 gewonden. Door de aardbeving waarschuwde de politie ook voor een tsunami, maar dat is intussen opgeheven. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien met maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
3: Dankjewel, Vrouwtje. Wat je niet verteld hebt, is de verkeersinformatie, maar die hebben wij.
4: Ja, dat zal ik eens vlug vertellen. Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. 15 minuten bijtellen. 20 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek. En de langste vertraging vinden we op dit ogenblik 25 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
2: Dit is Stop! Jeroen en Koen. En
3: niet dat ik lui ben, hè, maar er was gewoon niks in tand. Ja, ik ben ook lui, toegegeven. Ja, dat is waar. Ja, voor de volledigheid. Check. Suske niet nog aan toe. Rihanna is hier.

0: Rihanna. Stiekem zou ze ook graag meedoen met het vinken zetten natuurlijk. Bam, bam. Ze probeert dat beest al eens een keer iets anders dan Suske Wiet te laten zeggen. En zo bam, bam. Maar het zit er niet in, hè. Het zit er niet in. Enfin, er blijft reactie komen op dat vinken zetten. Dat is echt iets wat nog leeft, blijkbaar. Michiel bijvoorbeeld. Ik heb dat ook nog 4 jaar gespeeld. Dit is echt een competitie.
1: Ja, maar hij zegt, hij zet erbij. Ik dacht dat dat, allez, vooral met alle respect, hè, maar ik dacht dat dat vooral mensen was. Die zegt, ik heb dat als kind nog gedaan. Ja, als kind, okay. Hè.
0: Maar je hoort het dan net in het artikel ook, hè. De jongste deelnemer was 9 jaar. Ja. Maar Angelino geeft wel een correcte opmerking, denk ik. Mannekes, stop er maar mee over die vinkerzetting. Allee, toch, als het over eigen belang gaat, dat is echt niks voor jullie, want dan moet je een uur stil zijn. Nou ja, dat zou niks voor ons zijn, inderdaad. Maar we doen wel een verwoede eerste poging met straks 4 op een rij. Ja. En jij mag mee samenstellen.

0: The Weeknd. Ja, daar hebben we nog altijd de mond van vol natuurlijk op maandagmorgen. Ik bedoel niet het groepje, maar het weekend aan zich natuurlijk. Take My Breath. En wat is er nog allemaal gebeurd dit weekend? Een beetje voor mij toch verrassend showbiz-nieuws. Want dit weekend waren er blijkbaar opnieuw optredens van K3 The Originals. Ik dacht eerlijk gezegd dat die reeks voorbij was, maar jij weet meer.
1: Wel, ze zijn begonnen bij ons in Vlaanderen. Dan zijn ze even bij onze sympathieke Hollanders, Nederlanders, gegaan.
0: Ja.
1: En ze zijn opnieuw afgesloten bij ons.
0: Maar nu is het gedaan, hè?
1: Nu is het echt gedaan.
0: Ah, okay.
1: Ze hebben afscheid genomen, tranen met tuiten.
0: Ja, ik heb
1: bijna 50 optredens in totaal.
0: Zot, hè?
1: Heel veel gespeculeerd ook over het feit hoeveel ze verdiend hebben met die shows. Het stond afgelopen weekend in de krant. Ja, miljoenen.
0: Is het waar?
1: Ja, het zou... Ja, maar goed.
0: En merchandising ook.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Die merchandising heeft zo goed verkocht dat ik die... dit weekend, als we dan toch alles even mogen samenvatten, dit weekend op het schoolfeest waar ik dus aanwezig was, heb ik die ook gespot. Ik zag een t-shirt, K3, The Originals, en een t-shirt met de tourdata op. Maar dat soort t-shirts, dat bestond vroeger voor van die hardrockgroepen die dan overal rondtrokken. En dan zag je, in die steden en op die data zijn ze daar te vinden. Nu liep er dus iemand rond met zo'n t-shirt met de tourdata van de K3 Originals. En het was niet eentje van 7, 8 jaar, hè. Maar het was een zware die dat evengoed naar een optreden van AC/DC had.
1: Ja, en kan je, je hoeft het niet te beantwoorden, maar kan je als volwassen mens serieus genomen worden als je zoiets aan hebt?
0: Ik heb een broodnodige perimeter voorzien rond die persoon voor mezelf, als ik het mij niet kwalijk neem.
1: Wil je het laatste woord meemaken van de dames?
0: Okay.
1: Ja.
0: Oh.
2: Dankjewel. En alsjeblieft. Vergeet nooit, ik ben Karen,
3: ik ben Christel,
4: ik ben Kathleen,
5: voor altijd jullie K3.
1: Oh, zo schoon. Oh, ik ga beginnen blijten.
0: En al die andere K3'tjes.

0: Voor degenen die niet de hele uitzending gehoord hebben, een kleine round-up.
1: Top delivery.
0: Vanochtend stonden wij te vergeefs aan een deur te paalberingen. En dat betekent, ik zag hem dan net binnenkomen, onze collega Bram. Met een smile tot achter zijn oren, want die weet, straks bij mij gaat het opnieuw gebeuren.
2: Ja, want deze ochtend bij Senne is het niet gelukt. Die heeft moeten toekijken van op zijn smartphone hoe hij zag aan de deurbel. Ja, de technologie staat nergens voor. Hij heeft die kunnen meekijken hoe de delivery niet is doorgegaan. 5 minuten lang.
0: Machteloos.
2: Hebben we staan wachten en hij dus ook. Hij zag het allemaal gebeuren. Maar goed, dat is goed nieuws voor jou, want dat wil dus zeggen dat we deze namiddag een nieuwe delivery gaan doen.
0: Voilà. Je kan je nog altijd inschrijven. By the way, hebben ze bij ook ingefluisterd. Dus dan kom je misschien zelfs voor vandaag nog in aanmerking.
2: De locatie is nog niet gekozen. Nee. Dus gewoon even jouw locatie doorgeven, jouw adres. En dat kan via de Topradio BE-app of de Topradio website, topradio.be. Zo eenvoudig is
0: het. Doe het nu en je doet nog mee. Zelfs vandaag.

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: We make you move.
0: Top! De 4 op een rij.
14: Van vandaag staan we weer klaar, netjes te wachten. Dat zijn onder andere Timbaland met die fijne klassieker The Way I Are.
15: Ook een man uit Australië die in Londen woont. En dan heb ik het over Sonny Fodera met Think About Us.
14: En ook iemand die niet in Londen woont, Ariana Grande met Into You.
15: En de Purple Disco Machine, ben ik even aan het kijken van waar die is. Ah, dat is een Duitser, voilà. We beginnen met de man uit Duitsland.
14: Het is een internationaal gegeven. Something on my mind, daar beginnen we mee. 4 op een rij. Vanaf nu.

0: Bijna 20 jaar oud is nog niet te geloven. Timbaland en Carrie Hilson en The Way I Are. Ja, verkeer, maar daar gaan we snel klaar mee zijn, denk ik.
1: Ja, maar het is toch al een stevige op dit ogenblik. Een half uur moet je erbij tellen op de buitenring van Brussel. En dat vanaf Sint-Jansberg tot Groenendaal. Maar zoals mijn collega al kwam te zeggen, dat is het enigste. Dat het is het. Afgelopen.
0: Ja, het is gedaan.
2: Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: echte meezinger. Dive Into Me, A-Lock en Khalid. Dive Into Me, ja, wij duiken even in het weerbericht. Dat begint positief, moet ik zeggen. Want Erwin die zei vanmorgen...
1: Het is op de meeste plaatsen droog. Hier en daar zelfs nog met wat zon. En eigenlijk over die temperaturen valt ook al niet te klagen. Straks 22 graden. Maar er volgt helaas wel nog een maar. Want er komen meer en meer wolken tevoorschijn. En dat levert, ik denk zelfs nog voor de middag, enkele buien op. En dat kunnen lokaal weer stevige buien zijn met een donderklap. En dan zijn we terug vertrokken voor enkele wisselvallige dagen.
0: Maar daarna komt het allemaal goed, heeft hij ons ook beloofd. Maar ja, het is nog een beetje veraf. Het komende weekend gaan we een heropleving zien van de zomer als alles goed gaat.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
3: 11 en 12 juli in Alken.
2: Vinyl Only Sets by Pierre.
3: Fuse.
2: Marco de la Rocca.
3: Iris Menza.
2: Daniel Bovy.
3: DJ Glenn.
2: Sela en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
4: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: Mine van Camerads.
1: En dan gaan we naar...
2: Top Radio Biotop. Thuis in de bioscoop.
1: Lang geleden, hè?
0: Ja, en meestal is dat ook altijd op woensdag.
1: Ja.
0: Woensdag is ook de dag van de films en vooral de nieuwe films.
1: Dat is waar, dan komen de nieuwe titels in de bioscoop. Maar ja, boeit het nog iemand? Dat is de vraag. Het is eigenlijk een beetje slecht nieuws. Het gaat niet goed met de cinema en zeker niet met de Vlaamse film. Nochtans zal het niet aan de regering liggen, want die investeren nog steeds... Die investeren zelfs zo hard dat je kan afvragen of het sop de kolen nog waard is. In een artikel vandaag in de krant vind ik dat het Vlaams Audiovisueel Fonds, de VAF kortweg, ruim 31 miljoen euro subsidies in 83 Vlaamse films heeft gestoken. Maar het probleem is... Ja... dat er niemand komt kijken. Er zijn een paar voorbeelden die echt heel triestig zijn. Bijvoorbeeld de film Clean. Die heeft 625.000 euro subsidies gekregen en klokte in de bioscoop af op 3.000 bezoekers.
0: Nog nooit van gehoord ook.
1: Ah ja, ja voilà, daar heb je het. Skiff, dat is een film van de Gentse Cecilia Verheijden. Hetzelfde, 627.000 euro subsidies, 3.000 bezoekers.
0: Oei.
1: En als je gaat kijken naar de top 5 van Vlaamse films die het best gescoord hebben, de top 5, sinds 2010, dan zien we daar, dat heeft er ook iets mee te maken dat ik dit onderwerp even aanhaal. De top 5 is... 1, 2, 3, 4 films van FC De Kampioen.
0: Ah ja, kijk.
1: En Zillion staat daar ook ergens tussen op nummer 2. De best bezochte Vlaamse films sinds 2010. Dat is 4 van de 5 van FC De Kampioenen. En die 4 films van FC De Kampioenen, de best bezochte Vlaamse films dus, ik herhaal het nog eens, hebben 0 euro subsidie gekregen. Dus de best scorende films zijn degenen die dan geen steun krijgen van dat VAF. Dus dan beginnen sommige mensen zich toch vragen te stellen. Want ik citeer even uit de krant, dat zijn behoorlijk harde woorden, maar het zijn er niet van mij, dus ik mag ze zeggen. Ik citeer gewoon uit de krant. Het lijkt stevast dat de minst populaire films van een beperkt clubje filmmakers de subsidies onder elkaar verdelen. Ja, daar kan je toch vragen bij stellen. Ik pak nu dat voorbeeld dat ik daarnet gaf. 625.000 euro subsidies,
0: ja?
1: 3.000 bezoekers. Reken maar uit hoeveel per bezoeker er aan subsidie is. En dan hebben we het nog niet over het feit dat die 625.000 euro natuurlijk uit de pot komt die iedereen, waar iedereen toe bijdraagt. En niemand heeft daar blijkbaar een boodschap aan op 3.000 mensen na. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

0: Ook zo'n nummer dat we bijna vergeten waren. Maar kijk, de muziekredactie frist ons geheugen op. Eric E. was dat natuurlijk met The Beat is Rocking.
1: Jeroen en Koen.
0: Voilà, die hebben de maandag ook weer overleefd. Morgen meer van dat.
2: Ja, en je hoeft niet te wachten op spektakelmomenten tot morgenochtend, want onze collega's zijn er een hele dag om je te vergezellen. En niet vergeten, vanavond, vanmiddag eigenlijk al, is er opnieuw een levering van Top Delivery. En het leuke is, jij kan het allemaal live meevolgen en je kan je nog altijd kandidaat stellen.
0: Voilà, dat is mooi. Blijf bij ons, bij deze niet gesubsidieerde zender. We bevinden ons in goed gezelschap, dat hebben we net geleerd. Fijne dag nog, dit is...

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de top headlines met Fraukje. Een goedemorgen, Fraukje.
5: Goedemorgen. Na de uit de hand gelopen protesten tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs roepen enkele actiegroepen opnieuw op om te betogen in Brussel. Dit keer tegen de aanpak van de politie tegen de protesten. De politie zette toen onder meer het waterkanon en traangas in. De Brusselse korpschef benadrukt intussen dat de politie wel moest ingrijpen toen relschoppers de betoging verstoorden. Bij de uit de hand gelopen protesten werden 100 mensen opgepakt en 400 jongeren werden geïdentificeerd. Hun ouders krijgen binnenkort een telefoontje van de politie. Bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen. Tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen. Maar ook eenzaamheid en stress spelen een rol. Er is ook weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn op de werkvloer. De Vlaamse regering gaat straks een bod uitbrengen op de treinen van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoekt in Antwerpen. Over een uurtje start daar rond een online veiling. Het is volgens de Vlaamse regering een unieke kans om de 30 hectare grond aan te kopen. Want er is een tekort aan bedrijventerreinen, zeker voor grote industrie, zegt minister-president Diependalen. Tot welk bedrag Vlaanderen zal bieden, wil Diependalen om tactische redenen niet bekendmaken. Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
4: Er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Brusselse buitenring. 26 minuten bijtellen tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
3: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: Jij kan nog altijd op jouw favoriet stemmen voor onze Summer Beat 1000. En deze Peggy Goo, die maakt nog kans op de nummer 1 plek.

Hallo, hallo. Goedemorgen. Maandag 8 juni vandaag. Het weekend zit er jammer genoeg weer op. Ik heb er wel een leuk weekend op zitten, want vrijdagavond ben ik nog eens gaan quizzen. Het was heel lang geleden. Het was een echte voetbalquiz. Het was heel moeilijk. Ik dacht dat ik veel meer van voetbal wist dan afgelopen vrijdag. We zijn 25ste van de 34 geworden. Kijk, deelnemen is belangrijker dan winnen zeker. En gisteren was het tijd voor het orgelpunt van mijn weekend. Jawel. Ik ben weliswaar naar een klassiek concert gaan kijken. En dat allemaal omdat mijn twee opa's daar in het koor zitten. En het was hun laatste optreden ooit. Ik ben ze dus gaan uitzwaaien eigenlijk. Het was wel eens tof, zo'n klassiek concert. Het is eens de moeite om te doen. Nu krijg je van mij ook een klassieker van je welste. Wel in een iets andere vorm, iets meer EDM. Dit is Eric Prydz met zijn piano.

Ik weet dat het nog heel vroeg is om al een beetje vooruit te blikken naar het komende weekend. Maar moest je nog geen plannen hebben dit weekend, dan heb ik misschien wel een voorstel voor jou. Want het festivalseizoen is terug herbegonnen en dit weekend staat er een echt topfestival op het programma. Zometeen vertel ik over welk festival ik het heb. Nu gaan we al eens vooruitblikken naar de Summer Beat 1000, want deze hier die ga je daar ook waarschijnlijk wel in terugvinden. Het alfabet voor beginners met Sigala en Easy Love.

0: Bram die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische duik in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Vibe.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt? Dus
12: belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

Dit weekend is het zover, dan start het festivalseizoen. Top Your Summer Beat. Met het Legacy Festival aan het Zilvermeer in Mol. En ons ga je daar ook terugvinden, samen met Mentos. En dit jaar kan je bij ons terecht voor een unieke silent disco ervaring. Dus kom zeker eens langs om samen in onze silent disco te dansen op de vibes. 2 dagen lang duurt het Legacy Festival, vrijdag en zaterdag. En vrijdagavond trapt Paul Elstak daaraan. Ja, deze Rainbow in the Sky, die zal daar zeker en vast op de setlist staan. En op zaterdag kan je onder andere genieten van Tu Fabiola.

0: Het zal daar dus ongetwijfeld een feestje worden. En nog beter nieuws, want vanaf vrijdag geven ze ook lekker zomerweer. Als je nog geen tickets hebt, ga dan zeker eens piepen op de website van het Legacy Festival.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's

0: and beautiful.
1: Half elf, zometeen weer een nieuwe hit of shit. En het is een heel leuke deze week. Eerst zijn er nog twee plekken liever waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 8 minuten bijtellen tussen Aartselaar en de Kontichtse Steenweg. En tot slot nog op de E17 richting Gent. Daar ben je 6 minuten kwijt tussen Kruishoutem en Deinze. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo Scoopman.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Nieuwe week, dus tijd voor een nieuwe.
1: Hit of shit.
0: En deze week is het tijd voor de nieuwste van de Franse DJ Ugel. En een paar weken geleden zat hij nog in onze hit of shit met zijn Jamaican Bam Bam.

deed het daar heel goed, hè, want die hoor je nu af en toe in onze top playlist, deze Jamaican Bam Bam. En nu heeft Hugel dus een nieuwe track uit, Moving Into The Sun heet die. En ik vind hem persoonlijk nog beter dan deze Jamaican Bam Bam. Het is zomers, het heeft ritme, het doet je lachen, het heeft een vibe. Ja, ik vind hem gewoon zeer, zeer, zeer geslaagd. Maar je kent het concept, ik heb niks te zeggen. Het is aan jou. Wat vind jij ervan? Hit of shit? En dat mag je laten weten, zoals altijd, via de Top Radio BE. Top

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
4: 11 en 12 juli in Alken.
3: Vinyl Only Sets by Pierre.
4: Fuse.
3: Marco de la Rocca.
4: Iris Menza.
3: Daniel Bovy.
4: DJ Glenn.
3: Sailor and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Regas, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.
8: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Ga je mee iets drinken?
10: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
9: Dat kan toch via je gsm?
11: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santos.be.
12: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

0: ik had jouw mening nodig over de nieuwste van UGEL. Met een heel simpele vraag.
1: Hit of shit?
0: Joran die stuurt shit voor mij. Ik ben nog niet overtuigd van deze plaat. Ook Pieter die gaat voor een shit. Maar dat zijn zowat de enige. Al de rest is laaiend enthousiast. Christophe die stuurt yes, een dikke hit. By the way, groetjes van Sandra en Christophe uit Portugal zet hij er nog bij. Ha, zalig. Groetjes terug daar uit Portugal of vanuit België. Ik hoop dat het daar alvast beter weer is dan hier, Christophe. Glenn die stuurt ook nog een dikke hit, voelt zomers aan en ik hoor het al door de boksen knallen op festivals. Ja, en ook Adriana, dikke hit met een hartje erbij. Sandra is ook fan en ze heeft het zelf al geshazamd, staat al in haar Spotify, zeg. Maar ja, wie weet, Sandra, kan je hem hier dus meer horen, hè, als hij zo positief blijft onthaald worden. De nieuwste van UGEL. Dan ga je hem hier meer horen op top. Voor de eerste dag doet hij het dus fantastisch goed. En dan schijnt de zon nog niet eens. Morgen hoor je hem gewoon opnieuw, deze UGEL met Moving into the Sun.

Het is bijna 11 uur. Na het nieuws van 11 blik ik even terug op de top delivery van deze ochtend. Want ik heb heel goed nieuws voor de vroege werkmensen onder ons. Maar dat is dus voor zo meteen. Eerst nog deze heerlijke track. Can't Stop Playing van Dr. Kusho.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Top!
5: Goedemorgen, het is 11 uur. Tijd voor de Top Headlines met Vrouwtje. Een goedemorgen, Vrouwtje.
6: Goedemorgen. Na de uit de hand gelopen protesten tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs roepen enkele actiegroepen opnieuw op om te betogen in Brussel. Dit keer tegen de aanpak van de politie tegen de protesten. De politie zette toen onder meer het waterkanon en traangas in. De Brusselse korpschef benadrukt intussen dat de politie wel moest ingrijpen toen relschoppers de betoging verstoorden. Bij de uit de hand gelopen protesten werden 100 mensen opgepakt en er loopt ook een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van agenten. Bij een zware stalbrand in Capelle zijn minstens 1500 varkens gestorven. De brand brak vanmorgen uit bij een familiebedrijf. De brandweer heeft de vlammen intussen onder controle. In de stal zaten zo'n 3000 varkens. De hulpdiensten proberen de rest van de dieren zoveel mogelijk te redden. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij annuleerde eerder wel al zijn concerten, onder meer ook in ons land. Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. En ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
5: En er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E17 richting Gent. 14 minuten bijtellen tussen Kruishoutem en Deinze. Als je op een andere plek in de file staat, kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
4: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
5: Onze koerier reed weer mijlenver om een gouden tankkaart van €1000 te bezorgen. Werd er open gedaan? Dat is de vraag.

0: Deze ochtend stuurden Jeroen en Koen onze koerier weer op pad om een gouden tankkaart van 1000 euro te leveren. Daarmee kan je gaan tanken bij Esso en deze ochtend reed hij naar Senne uit Paal. Maar de vraag was natuurlijk, was Senne thuis?
1: Het pakketje is officieel geleverd. Het is hier voorlopig wel nog stilletjes.
2: Nog een half minuutje.
1: Het is hier nog altijd heel stilletjes. De buurman is hier rustig binnengekomen in het huis hier naast mij.
2: En we wachten. Oh, wow, wow, wow, het is dat. Ja, en het is afgelopen.
0: Oh. Ja, er was dus niemand thuis. Niemand heeft open gedaan. Dus Jeroen en Koen hebben dan contact opgenomen met Senne om te checken. Ja, waar zat je nu in hemelsnaam?
3: Senne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ah, je kan toch.
4: Minder goedemorgen.
3: Ja, ja, ja. Oh, ja,
2: wacht, wacht.
3: Maar ik hoor dat jij redelijk zeker bent dat het voor jouw deur was dat we stonden.
4: Ja, ik heb het op de camera kunnen zien.
3: Zeggen, er was niemand thuis dan?
4: Ja, mijn vriendin was wel thuis, maar die ligt waarschijnlijk nog te slapen. En haar gsm...
3: Je hebt daar niet de instructies gegeven van zo tussen 7:30 en 8:30? Nee.
4: Ja, toch wel eigenlijk, maar...
3: Ja, ja, niet luisteren, hè. Niet luisteren, hè, die vriendinnen.
4: Nee.
0: Ja, die vriendinnen toch. Maar dat wil dus zeggen dat de gouden tankkaart niet opgehaald is deze ochtend. En dat is goed nieuws voor jou, want we spelen vanavond bij Bram tussen 4 en 6 gewoon opnieuw voor die gouden tankkaart. Dan wordt onze koerier weer op pad gestuurd naar ergens in Vlaanderen. Dus thuis zijn vanavond tussen 4 en 6 en luisteren naar Top is de boodschap.
5: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Johnny uit Ole die stuurt in de Top Radio B-app. Wordt de code van vandaag nog eens herhaald? Want ik heb die deze ochtend gemist. Wel, je hebt chance, Ronny. Ik ben in een goede bui.
1: De code van vandaag is...
0: 015. Dat is de code waarmee je het kistje kan openen. En in dat kistje zit dan de gouden tankkaart van 1000 euro. Dus 015, schrijf het ergens op dat je het niet vergeet. Dat is heel belangrijk. Want vanavond maak je daar dus weer kans op die gouden tankkaart. En ik heb nog goed nieuws. Want op dit moment hebben we nog geen adres gekozen. Dus als je nog wil meedoen en een gouden tankkaart wil winnen, dan kan je je gewoon nog inschrijven via onze website topradio.be of via de Topradio BE-app. Niet twijfelen dus.

0: de silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
13: En zo'n grote pad eend.
12: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Donderdag is het zover, dan start het WK Voetbal 2026. En ik heb zo het gevoel dat onze Rode Duivels er klaar voor zijn. Vandaag vertrekken ze liever richting Amerika, naar Seattle. Daar is hun basecamp voor de komende weken, hopelijk de komende maand. En afgelopen weekend hebben ze geoefend tegen Tunesië. 5-0 gewonnen in hun uitzwaaiwedstrijd. Een klinkende overwinning. Heel overtuigend was het. Doku, die is in de vorm van zijn leven. Kevin De Bruyne, die loopt weer te mekkeren en te zagen op alles wat beweegt. En dat is bij deze een heel goed teken. En Courtois, die heeft al 2 keer de nul gehouden. We gaan ervoor, hè. We gaan dus wereldkampioen worden. Ik geloof erin.

0: half 12. Zometeen krijg je de nieuwe Top Tune of the Week. Eerst is er nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de E17 richting Gent. Daar moet je 21 minuten bijtellen tussen Kruishoutum en Deinzen.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Ja, zit er vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh, ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Daily Dilemma.
1: Deze week staat ons Daily Dilemma in het teken van onze Summer Beat 1000. Want zoals je weet, of misschien nog niet weet, volgende week beginnen we met aftellen naar de absolute nummer 1 in onze Summer Beat 1000. En jij kan nog altijd mee bepalen hoe onze top 20 er gaat uitzien. En om je wat inspiratie te geven, kan je deze week dus in ons Daily Dilemma kiezen tussen twee nummers uit die top 20. Vandaag twee keuzes opnieuw. Vandaag ga je ofwel voor Million Voices. Van deze Otto Knows. Als je deze wil horen, dan stuur je keuze 1 door in de Top Radio BE app. Of je gaat voor Bailando. Als je deze wil horen, dan stuur je gewoon simpel keuze 2 door in de Top Radio BE app.
0: Dit is top.
1: Keuze 1 voor Otto Knows en Million Voices of keuze 2 voor Bailando van Paradiso. Je mag het mij nu eens laten weten, keuze 1 of keuze 2 via de Top Radio BE app. Laat ze maar komen.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moed je van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: Modu van.
1: Liquidator wint, wiedermaai kom je net de zak slimmer.

0: Jij mocht kiezen tussen twee nummers, ofwel ging je voor deze Otto Knows. Met zijn Million Voices, of je kon gaan voor Bailando. Welke is het geworden?
1: Daily Dilemma.
0: Stijn uit Deerlijk die stuurt keuze 1. Ik verslik me bijna. Keuze 1 is het liedje bij de goals van Zulte Waregem. Dus doe mij maar keuze 1, Otto Knows. Devlin die stuurt keuze 2 door. Zonder twijfel, wat een topschijf. Hopelijk belanden we Bailando in de top 3. Ja, hij wilt hem in de top 3 van onze Summer Beat 1000. Wel, daarvoor, Devlin, moet je natuurlijk stemmen. Hè? En dat kan je doen via onze app of via de website. Daar kan je jouw favoriete 3 nummers van de Summer Beat 1000 gewoon doorgeven. Ludovic en Steve die gaan ook voor keuze 1, Million Voices. Ian die stuurt dan E-E-A-I-E-A-A-A. Dat stuurt hij door in de Top Radio BE-app. Maar ik denk en ik vermoed dus dat hij Otto Knows met Million Voices bedoelt. Anja uit Sint-Niklaas die stemt dan weer voor Bailando. Sylvia uit Deinze die vond het ook een hele moeilijke keuze, maar is toch voor keuze 2 Bailando gegaan. 60% tegenover 40%. Dat is het eindoordeel van ons eerste Summer Beat 1000 dilemma van vandaag. Maar welke is het nu geworden? Wie heeft die 60% behaald? Wel, het is voor Bailando van Paradiso. Geniet ervan. 60% daarvoor.

Het is bijna lunchtijd op deze maandagvoormiddag. Zometeen weer een uur lang alles in de mix met onze niet-zwanzen, maar tansen. Eerst krijg je nog van mij Gauthier en Fisher van Somebody. Tot morgen.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Zometeen niet zwanzen, maar dansen. Eerst nog de top headlines met Vrouwtje. Een goedemiddag, Vrouwtje.
8: Goedemiddag. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam. Want wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. En daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, minder kans om een woning te huren. Omdat de verhuurder het risico loopt dat zijn huur niet betaald wordt. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij is 67 en je kan hem kennen van zijn grootste hit Cassé la Voix. Iran wil ondanks de nieuwe aanvallen blijven onderhandelen met de Verenigde Staten over een einde van de oorlog. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. Volgens Iran zijn de VS rechtstreeks verantwoordelijk voor het nieuwe geweld en de beschietingen tussen Iran en Israël. Het zal dus ook een impact hebben op de vredesonderhandelingen. Intussen blijven Israël en Iran elkaar wel aanvallen. Deze namiddag gaat het regenen met kans op felle onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag nog wisselvallig. Met buien en tussendoor ook opklaringen bij opnieuw 17 graden.
6: Dit is Top

0: Sylvester. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
14: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
13: Dus we groeien.
14: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
13: Dan is dit jouw moment.
14: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Pitser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Axios hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
13: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Domein, de Krekenmeerse, Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen, zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Zit jij nieuw?
4: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
5: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Ik raag dan niet om uges, hè.
9: Ze had kettel dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
8: Gosses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer al juist te zien, hè.
8: www.gosseshaftrucks.be. Hola, en zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
9: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
8: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
10: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
11: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
0: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be. Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

0: bellen. Gooi het niet weg in de bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Dit is Stop!
9: Het is 1 uur en Simon van Elslander heeft nieuws over de lijn. Hey Simon, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De lijnchauffeurs krijgen hun eerste 3 lichte verkeersovertredingen voortaan terugbetaald. Vanaf een 4e lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling maakt de lijn komaf met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een chauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed zijn altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet het nieuwe uniforme systeem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam. Wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent en de VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. Daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, minder kans om een woning te huren, omdat de verhuurder het risico loopt dat zijn huur niet betaald wordt. Het is zover. De Rode Duivels vertrekken over een klein uur naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. De spelers en staf vertrekken vanaf de luchthaven van Zaventem. Na de traditionele groepsfoto en een kort persmoment met bondscoach Rudy Garcia en ook Yuri Tielemans stijgt de selectie omstreeks 20-2 op. Na een vlucht van ongeveer 12 uur landen de Duivels in Seattle. En volgende week maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op een onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag is het iets droger met enkele lokale buien en 18 graden.
9: Eén lange file op de E17 richting Gent. Tussen Waregem en Deinzen verlies je op dit moment 40 minuten.
8: Dit is Stop!
9: Ik help je de maandag namiddag door. Goeie muziek doet wonderen. Ik begin bij Elton John en Dua Lipa. Dit is Cold Heart.

Jennifer Lopez, tegenwoordig weer vrijgezel. Ik denk wel dat het high maintenance is, maar ze krijgt er misschien ook wel heel veel voor terug. Dat zou wel kunnen natuurlijk. Zometeen in de Spinback keren wij terug naar de tweede week van juni 2006. En kan je kiezen tussen twee songs die toen heel hoog beide in de hitlijsten stonden.

Vandaag keren we terug naar de tweede week van juni 2006. En het was wel grappig, want volgens bierbrouwer Heineken dreigde toen een tekort aan bierkratten, omdat heel veel mensen mini-tribunes aan het bouwen waren om thuis naar het WK voetbal van 2006 te kijken. Het is een beetje als het nu, hè, dat is altijd rond deze periode, het WK voetbal. Ik denk niet dat er momenteel zoveel kratten op elkaar gestapeld worden, want heel veel van die wedstrijden zijn gewoon 's nachts. En dan is dat moeilijk om samen te kijken, dat merk je ook. Er zijn geen grote events met grote schermen, wat er anders wel is natuurlijk. Trouwens, het WK in Duitsland van 2006 werd toen gewonnen door Italië. In de hitlijsten kon je naar dit luisteren. En als je deze graag nog eens terug hoort, want dat is de bedoeling, dan stuur je A via de Top Radio BE-app of je kan ook voor dit kiezen. Want ook Paquito, die had een hit met Living on Video. Je stuurt A voor Jean-Paul, B voor Paquito. Beginnen met de meeste stemmen draai ik hier binnen dit en 10 minuten. Je doet het heel makkelijk via de Topradio BE-app.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

In de Spinback, wij terug naar de tweede week van juni 2006. Met toen in de hitlijsten Sean Paul met Temperature of Paquito met Living on Video. Sean Paul was A, Paquito Living on Video was B. Eerst wisselde dat zo wat af. Als ik zo kijk wat er binnenkwam via de Topradio BE-app. Dat was zo A, B, A, A, B. Maar dan opeens. Benz, Debbie, Frank, Steve, Jonathan. En ik kan nog een tijdje doorgaan. Het was

0: Ah, wat fijn om die nog eens terug te horen. Paquito met Living on Video bij Top. Ja, vanmorgen ging het niet perfect in de gouden tankkaart van 1000 euro. Mocht je het gemist hebben, ik laat het jou zo meteen nog even horen hoe het eraan toe ging. Want de deur ging niet open. Met andere woorden, de tankkaart wordt vandaag nog weggegeven, straks tussen 4 en 6 bij Bram. Dus jij kan ze ook nog winnen. Inschrijven is de boodschap. Ik leg het zo meteen nog even allemaal uit.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info in voorwaarden op carglass.be.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Een van de nieuwe hits van Top. Het is Robin Schulz, hou hem in de gaten. Dit is Better Times.
1: Het pakketje is officieel.
0: Nee, we gaan eerst beginnen met dit.
1: Het pakketje is
0: officieel. Oh, zo zal het beter zijn. Top Delivery. Vanmorgen is het niet gelukt om de gouden tankkaart af te leveren in Paal. Enfin, het is te zeggen, Louis die was er wel met zijn kluisje en zijn gouden tankkaart. Maar de deur werd niet open gedaan. En dat is natuurlijk cruciaal. Het ging er zo aan toe.
1: Het pakketje is officieel geleverd. Het is hier voorlopig wel nog stilletjes.
2: Nog een half minuutje.
1: Het is hier nog altijd heel stilletjes. De buurman is hier rustig binnengekomen in het huis hier naast mij.
2: En we wachten. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ja, en het is afgelopen.
0: Oh. Ja, we zijn streng. Je hebt 5 minuten de tijd. En dan zijn Koen en Jeroen heel streng daarin. Als er na 5 minuten niemand die gouden tankkaart dat kistje vastneemt, dan is het niks natuurlijk en openmaakt. Met trouwens vandaag de code 015. Dus hebben ze Senne maar even opgebeld om te vertellen waarom hij de deur niet opendeed.
3: Senne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ah, je kan toch.
4: Minder goedemorgen.
3: Ja, ja, ja. Oh, ja, je bent, wacht. Maar ik hoor dat jij redelijk zeker bent dat het voor jouw deur was dat we stonden.
4: Ja, ik heb het op de camera kunnen zien.
3: En er was niemand thuis dan?
4: Ja, mijn vriendin was wel thuis, maar die ligt waarschijnlijk nog te slapen. En haar gsm...
3: Je hebt daar niet de instructies gegeven van zo tussen 7:30 en 8:30? Nee.
4: Ja, toch wel eigenlijk, maar...
3: Niet luisteren, hè. Niet luisteren, hè, die vriendinnen.
4: Nee.
0: Ik denk dat er bij Senne in Paal misschien nog wel eens een hartig woordje gesproken wordt, want had zijn vriendin de deur wel opengemaakt en de code 015 geprobeerd en dat kistje ging open, dan was die gouden tankkaart van €1000 voor hem. Maar dat is dus vandaag niet gebeurd. Dus spelen we straks bij Bram tussen 4 en 6 nog eens. We rijden weer ergens in Vlaanderen naar iemand die zich heeft ingeschreven via de Topradio-app of via topradio.be. Als jij dat nog altijd niet hebt gedaan, doe dat nu even. Je kan nog altijd deelnemen. Staan we rond 17:45 aan jouw deur. Ken je de code? Ik herhaal hem nog eens. 015. Open jij dat kistje, is die gouden tankkaart alsnog van jou. Inschrijven, doe het nu.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sele and more. Tickets en info 12

0: tickets en info festiloco.be.
1: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
2: Ga je mee iets drinken?
3: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
2: Dat kan toch via je gsm?
4: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santos.be.

Het was lang geleden, maar ik heb gisteren namiddag nog eens een namiddag voor mijn tv doorgebracht. Want gisteren namiddag was er Formule 1 in Monaco. Dat is een van de weinige keren dat ik nog Formule 1 kijk, omdat het veel meer is dan die race natuurlijk. Het is een fantastisch mooi kader waar ze in rijden. Het zijn korte rondjes, 1 minuut en 10, soms veel meer was het niet. En ze waren een rondje verder. En er is altijd die high society met ook gisteren weer heel veel bekende mensen die er waren. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk, het was overal te zien, Kim Kardashian, die nu blijkbaar toch echt officieel een relatie heeft met Lewis Hamilton. Die tweede werd gisteren. Leuke race, ook al heeft hij een half uur stilgelegen, omdat er echt een probleem was met de baan, met de weg. Daar lag het echt oneffen en er gebeurden een paar ongelukken. Dat was niet zo fijn. Enfin, ik heb het weer gezien. Ik kan weer verder voor een jaar. We need-

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 2 uur en Simon van Elslander zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Simon, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De lijnchauffeurs krijgen voortaan hun eerste 3 lichte verkeersovertredingen terugbetaald. Vanaf een 4e lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling wil de lijn kom afmaken met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een chauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed zijn altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet het nieuwe uniforme systeem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Het Iraanse leger staakt voorlopig de aanvallen op Israël. Het waarschuwt wel dat er zwaardere aanvallen zullen volgen als Israël de bombardementen op Libanon voortzet. Dat meldt een Iraans persagentschap. Gisteren startte Iran een nieuw offensief tegen Israël. Dat gebeurde na Israëlische bombardementen op het zuiden van Beirut, dat is in Libanon. De Amerikaans president Donald Trump vroeg eerder vandaag Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. En het is zover. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Zo net steeg het vliegtuig op in Zaventem. Bondscoach Rudy Garcia en Yuri Tielemans gaven kort voor het opstijgen nog een persconferentie. En na de traditionele groepsfoto zijn ze vertrokken voor een vlucht van zo'n 12 uur richting Seattle. Volgende week maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het blijft wisselen tot zwaar bewolkt met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.
5: Het gaat vooral traag op de R1 richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Je verliest er een kwartier.
4: Dit is Stop. Bart-Jan de Prateren.
5: Ik geef 2 filmtickets weg. In Raad de Plaat moet je wel meespelen binnen dit en een minuutje of 10 zal het zijn. Eerst Milking.

Tenzij het een beetje zwaar weekend is geweest en dan stap je op maandagochtend uit je bed en dan denk je, nou ja, toch niet Forever Young. Misschien is dat wel bij jou het geval op deze maandag, zou wel eens kunnen. Zometeen 2 filmtickets te winnen, dat kan veel goed maken. Eerst pauze, too cool with the...

0: Raad de plaat.
1: Het is het leukste spelletje wat er is, want iedereen kan meedoen. En ik denk dat heel veel mensen vaak ook hebben, ja, ik herken dat liedje, maar ik kan er niet meteen een titel of artiest op kleven. Kijken of het vandaag wel lukt. Ik laat je een stukje horen van een song waar je eigenlijk geen zang hoort, ook geen beat. Er blijft een beetje keyboard over. Melodie, dat zou normaal gezien voldoende moeten zijn. Jij stuurt mij via de Topradio BE-app de titel of artiest. En de vijfde, die krijgt van mij 2 filmtickets, mag je opdoen aan een film naar keuze bij Kinepolis. Dus kijken of jij dit herkent. Stuur maar door via de Topradio BE-app, titel of artiest. Gaat er een belletje rinkelen? Dat is goed. Zo niet, blijf luisteren, kom je het zo meteen te weten. Dit is Coldplay, Higher Power.

0: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
2: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip Kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
1: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
2: Daar drinken we eentje op.
1: En nog verantwoord ook. Ching!
3: Sst, luister.
4: Zomerdeals!
3: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
10: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech.
10: Wat?
11: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
17: Immoscoop, man.
18: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
21: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
22: En zo'n grote badeend?
21: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: de plaat.
1: Ik laat nog even de opgave horen, die toch moeilijker was dan gedacht. Ik vraag altijd titel of artiest. Dit was hem. Kan jij hem herkennen? Behoorlijk wat foute antwoorden. Give and Take van Netsky stuurde Arno is niet goed. Een paar keer kwam ook de Chainsmokers binnen, wat ik wel snap. Want dat is een beetje diezelfde sound. Dieter stuurde dat onder andere. Bart wist helemaal niet waar het over ging. Die stuurt Toeme. Kan niet op zijn naam komen. Dat is fout, Bart. En Stefan schreef God is a dancer. Ik neem aan dat je dan God is a DJ bedoelde. Maar ook dat is niet goed. Maar gelukkig ook wel een pak juiste en goede antwoorden. Ilona uit Meldert bijvoorbeeld. Ilona, wie was dit?
2: Jackie Chan van Tiesto.
1: Jackie Chan van Tiesto is helemaal goed natuurlijk. Dat was inderdaad de song die we zochten. En die ga ik zo meteen met veel plezier nog eens draaien. Was het moeilijk voor jou of had je meteen door?
2: Nee, ik herkende de song eigenlijk wel, ja.
1: Heel goed. Ik krijg van mij 2 filmtickets, die mag je opdoen bij Kinepolis, een film naar keuze. Zeg, wat doet een kapster op haar vrije maandag?
2: Dan geniet wij extra van een koffie tussenin en de kindjes gaan halen van school.
1: Kijk, dan is je taak als mama meteen ook weer helemaal fulltime vervuld en dat is goed. Geniet ervan, Ilona. Ik stuur jou 2 tickets. Kan je met de kist naar de film?
2: Super, dankjewel.
1: Dag.

0: De concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is afgelopen. Na 10 concerten was het ook wel genoeg, denk ik. Hij heeft iedereen wel in Amsterdam op een heel speciale manier bedankt. Mocht je dat niet meegekregen hebben, ik vertel je dat zo meteen hoe hij dat gedaan heeft. En op de weg, daar gaat het ook wat trager. Richting Nederland, R1 tussen Antwerpen Centrum en Deurne verlies je op dit moment 11 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Afgelopen zaterdag was het laatste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 10 waren het er en dat was behoorlijk veel. Hij heeft iedereen, Amsterdam eigenlijk, persoonlijk bedankt. Ze hebben de achterkant van de krant gehuurd, zoals dat dan heet. Het was het Parool. Daar stond een handgeschreven brief van Harry Styles. Daar stond op: Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us, Harry and the Together Together Tour. Heel mooi handgeschreven briefje. Ik denk dat de fans dat absoluut kunnen appreciëren. En als je denkt, die Harry Styles die kan nu met vakantie, maar een weekje. Want vrijdag start hij dan alweer met diezelfde tour in Londen in de O2 Arena. En dan denk je, daarna gaat hij met vakantie. Dan gaat hij naar Zuid-Amerika om daar ook weer te toeren. Als jij denkt dat je veel werkt, hij ook. Inner City bij Top.

0: cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Je hebt te veel afval. Brukko. Je breekt af. Brukko. Je verbouwt. Brukko. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Brukko. Je wil Brukko met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op brukko-containers.com. Brukko.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
0: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
3: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
4: Ga je mee iets drinken?
5: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
4: Dat kan toch via je gsm?
6: 5 tot en met 8 juni BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.com.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Festiloco. Nog fouter. Nog stouter. Met Dual Limited. Bad B-Live.

0: Het wordt weer een leuke festivalzomer, zoveel is wel duidelijk. Misschien her en der wat minder festivals, maar de kwaliteit kan daardoor misschien wel hoger worden. Bij andere festivals, denk ik dan. Dit weekend is het al prijs in de Kempen. In Mol aan het Zilvermeer is er het Legacy Festival. Op 12 en 13 juni is dat het geval. En wij gaan er ook bij zijn met Top. We brengen ook Mentos mee, dus we zien elkaar daar dit weekend. En ik kijk bijvoorbeeld heel hard uit naar Mark with a K, een van de vele grote namen en bekende namen die daar op de affiche staan. En Mark with a K brengt altijd MC Chucky mee. Die MC dan, en ik vind dat echt altijd top. Je voelt dat iedereen zin heeft in die harde beats van Mark with a K. En dat past ook bij het mooie weer die het dit weekend gaat zijn. Want ze voorspellen daar ook in Mol dit weekend een graad of 2,23 op dat Legacy Festival. Wordt leuk!
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Sam die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
1: Dit is Stop!
5: Het is 3 uur. Hoe zou het nog zijn in de straat van Hormuz? Simon van Elslander kent het antwoord.
6: Goedemiddag. De Europese Unie legt voor het eerst sancties op voor het blokkeren van de straat van Hormuz. De maatregelen viseren een provinciaal commando van de Iraanse Revolutionaire Garde, een marinebevelhebber en de woordvoerder van de Iraanse olie- en gasexporteurs. De Revolutionaire Garde legde in de strategische zeestraat een illegaal tolsysteem op en viel schepen aan als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen. De sancties houden in dat eventuele Europese tegoeden wordt bevroren en dat de betrokken personen de Europese Unie niet meer in mogen. Een 25-jarige man uit Echtegem is in Brugge veroordeeld tot 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Een vriend die de feiten filmde en verspreidde krijgt 100 uur werkstraf. Het slachtoffer vierde eind 2024 haar verjaardag en werd in dronken toestand door de twee twintigers meegenomen. Ze werd misbruikt in de auto en nadien in de woning van een van de daders, waar de politie haar via een tracking-app terugvond. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, koos de rechter voor een werkstraf om hun reïntegratie te stimuleren. In Japan zijn bijna 100 scholen gesloten nadat er 3 dagen lang 1 of meerdere berenliever in de straten zijn gesignaleerd. Sinds zaterdag kwam er bij het stadsbestuur meer dan 10 meldingen binnen. Het dier werd onder andere gezien in een woonwijk, een winkelcentrum en bij scholen. Tientallen jagers en agenten proberen het dier nu op te sporen. Japan kampt de laatste jaren met een sterke toename van het aantal beren- en berenaanvallen in stedelijke gebieden. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt met deze namiddags regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het iets droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.
5: Het gaat nog steeds bijzonder moeizaam op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment 20 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan een kwartier.
1: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
5: Ik zeg maar één ding en dat is freestyler. Rock the microphone. Kom, doe maar mee.

0: Donderdag brengt ze het live in Mexico stad. Want daar vindt de eerste wedstrijd plaats in het WK voetbal tussen Mexico en tussen Zuid-Afrika. Dat wordt een spektakel.
1: Top delivery.
0: Kan niet anders. Maaike die stuurt mij via de Top Radio BE-app. Hoe zit het met de gouden tankkaart van 1000 euro vandaag? Ik zal het je nog eens vertellen. Die is vanmorgen niet de deur uitgegaan omdat de deur niet open ging. We stonden vanmorgen in Paal Beringen en Senne die was al naar zijn werk. Zijn vriendin die lag nog te slapen en die had de bel niet gehoord. Zo ja, loop je 1000 euro mis. Dus vanavond, straks tussen 4 en 6, gaat Bram opnieuw iemand de weg opsturen. Het zal Brian zijn, die naar een plaats gaat in Vlaanderen. Het kan om het even waar zijn, maar in ieder geval bij iemand die zich heeft ingeschreven via topradio.be of via de app. Als jij straks rond 5:15 de deur opent, de code kent en die is 015, dan krijg je van ons die gouden tankkaart, want die zit in dat kluisje en die is 1000 euro waard.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Medimarket.
13: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
14: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de op de deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: 3, 2, 1.
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Een vergeet mij beatje.
1: Het vergeet mij beatje van vandaag komt uit 1991 en komt van Kim Sims met Too Blind to See It. Het was een Amerikaanse zangeres en het is geproduceerd door Steve Silk-Hurley, een van de echte house pioniers van die tijd. Het liedje gaat over een vrouw die haar relatie beëindigt nadat ze erachter was gekomen dat haar partner haar bedriegt. Het is des mensen. En die trouwens, Kim Sims heeft ook nog samen geschreven met Cici Peniston. Die ken je dan nog van Too Blind to See It. Finally tenminste, dat was een hitje van haar. Dit is mijn vergeet mij bietje van vandaag.
0: Een vergeet mij bietje.

0: even zo zeggen. Betaalt jouw werkgever dat dan terug? Ik heb dat nooit gehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een paar keer licht in de overtreding geweest toen ik inderdaad aan het werk was, op weg. Mijn werkgever heeft dat nog nooit terugbetaald. En dat vind ik ook maar correct. Is dat bij jou wel zo? Ik vraag me dat af of dat vaak gebeurt. Laat eens weten via de Topradio BE. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten erbij. En ook richting Gent op die R1 gaat het trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Je schuift er een kwartier aan.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarde op kia.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Het is nieuw, Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Vandaag uitgebreid in het nieuws. De lijn die er een lijn in steekt, wat de boetes betreft. Dat is een dubbel mopje. Nu, lijnchauffeurs mogen dus binnenkort 3 kleine overtredingen maken. Nu, klein is niet echt gedefinieerd. En de lijn gaat die betalen. Dus dat hoeft de chauffeur niet uit eigen zak te betalen. Ik vind het een beetje raar. Ik heb nooit dat privilege gehad. En velen niet, merk ik. Dat als je voor een derde rijdt, voor je baas rijdt. Is dat nu met een vrachtwagen, een camionet, een auto. Maakt op zich allemaal niet zoveel uit. Is dat als je een overtreding begaat, dat je baas de boete betaalt. Het komt ook zelden binnen, lees ik hier via de Topradio B. E-app. Mario is zelf buschauffeur, schoolvervoer, schrijft hij. Ik moet alle boetes zelf betalen. Heeft er al 2 gehad in een zone 30. Christophe zegt ook nee. Elke overtreding is bij ons uit eigen zak. Jasper schrijft dat ook. Het is altijd voor de bestuurder. We hebben verschillende bedrijfswagens. Dus ik schrijf altijd op met welke ik rij, welke dag en welk uur. Zodat als er een boete komt, dan kan ik dat zeggen of het van mij was of niet. Ik moet ze zelf betalen. Dieter stuurt, ik denk als de baas van het transport niet de boetes betaalt, er geen vrachtwagenchauffeurs meer gaan zijn als je de bedragen van die boetes ziet. Ja, ik zag ook wel eens in de wegpolitie, dan hoor je soms die boetes. Dat zijn inderdaad serieuze boetes van honderden euro's. Dus blijkbaar in het vrachtvervoer betaalt de baas soms wel. En ik heb 1 reactie gekregen, letterlijk. Bert schrijft door de baas. Al de rest, en dat waren er nog een pak, schrijven nee, we moeten die zelf betalen. Kijk, onderhandelen zeg ik.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
1: Liquid dat er wint. Wiedermooi, kom je net de zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Ik raag dan niet om uges, hè.
6: Ze had ketel dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
1: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
8: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
11: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de dance...

Zometeen na 4 uur bij Top Bram van Hey. Die heeft het onder andere over de Rode Duivels en over het WK voetbal natuurlijk. Maar vooral over de gouden tankkaart van 1000 euro die vanavond nog de deur kan uitgaan. Want vanmorgen bij Jeroen en Koen is het niet gelukt. Dus die wordt opnieuw aangeboden. Ergens nu straks tussen 4 en 6 wordt die aan de deur gelegd van iemand die zich heeft ingeschreven. Kan je nog altijd doen. Code is 012.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken?
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
15: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
16: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: Dit is Stop!
18: Wat is er aan de hand in Brussel? Onze Simon heeft een update voor jou. Tijd voor de topheadlines van 4 uur.
19: Goedemiddag. Aan het station Brussel Centraal is het opnieuw onrustig. Een 100-tal jongeren heeft zich daar verzameld en stak al deelfietsen en deelsteps in brand. Er wordt ook met vuurwerk en projectielen gegooid. Dat gebeurt in de aanloop naar een nieuwe betoging tegen de Franstalige onderwijsbesparingen, die officieel pas om 4 uur begint. De organisaties riepen op tot een vreedzaam protest, maar de sfeer is grimmig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel. De onderwijshervormingen zijn intussen wel goedgekeurd door het parlement. Twee Marokkaanse banken hebben een miljoenenregeling getroffen met het federaal parket. De Bank Centraal Populair en de Bank Shabi du Maroc kochten hun proces af voor ruim 175 miljoen euro. Het federaal parket voerde een groot onderzoek naar feiten tussen 2003 en 2022, waaronder illegale bankenactiviteiten en het illegaal verstrekken van kredieten. De Brusselse rechtbank heeft die deal vanmiddag goedgekeurd. De banken en drie van hun toplui worden niet meer vervolgd en hoeven officieel geen schuld te bekennen. Een 25-jarige man uit Ichtegem krijgt 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw in Brugge. Zijn vriend, die de feiten filmde en verspreidde, is veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Het slachtoffer werd na haar verjaardagsfeest dronken door de twee twintigers meegenomen en misbruikt in de auto en een woning. De politie vond haar via een tracking-app. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, liever koos de rechter voor een werkstraf in plaats van een celstraf. Het blijft wisselen tot zwaar bewolkt. Met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op een onweer. Maximaal bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag iets droger met enkele lokale buien en 18 graden.
18: Op welke plaatsen verlies je meer tijd dan een kwartier? Het zijn er 4 in totaal. Ik ga er even door met jou. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring. Ook file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 20 extra. E19, dat komt daardoor een defecte voertuig. 20 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En dan heb ik er nog eentje op de A12. Tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook daar verlies je een kwartier. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn. Beter nieuws, verlies je minder tijd dan een kwartier.
17: Stop. Bram van Hee.
18: Mag ik vandaag een gouden tankkaart van 1000 euro weggeven? Ik hoop het en we gaan het samen ontdekken. Nu het einde van je werkdag vieren met Offenbach.

Het is vandaag maandag 8 juni. De Rode Duivels zijn vertrokken naar de Verenigde Staten. Ik heb de verplichte groepsfoto op het vliegtuig al gezien. Die is deze namiddag verschenen. Moet je eens naar kijken. Alleen maar blije gezichten. Maar ja, hoe zou je zelf zijn als je in business class mag vliegen naar het WK? Ik zou ook blij zijn, uiteraard. Rond middernacht, Belgische tijd, komen ze aan in Seattle. Daar is het dan in de VS 3 uur op de middag. En dan denk je, ja, die gaan hun bed een beetje inkruipen. Maar nee, dat is het laatste dat ze mogen doen, de Rode Duivels. Dus ze mogen niet gaan slapen. Ze moeten zo snel mogelijk in het Amerikaanse ritme komen. Dat betekent eigenlijk wakker blijven minstens tot 8, 9 uur vanavond Amerikaanse tijd. En intussen wordt er ook al meteen getraind. Dus het is zeker geen plezierreisje. Dat gaan ze bij aankomst al meteen voelen. Want het land rekent op hen natuurlijk. En zo zijn we vandaag op deze maandag alweer een stapje richting het WK voetbal. Goedemiddag trouwens. We gaan samen de werkdag afsluiten met vandaag heel wat te beleven in de show. Ik heb zometeen een kans voor jou om een startplek te winnen voor de volgende Strong Viking Obstacle Run. Dat is in september, maar we gaan ons al een beetje voorbereiden tot het zover is. Hè. Dus als je dat eens wil meemaken, jouw kans zo dadelijk hier bij Top. Ik heb ook een Nederlandstalige editie van onze Beatblender voor jou klaargemaakt. En ik mag onze koerier op pad sturen met de felbegeerde gouden tankkaart van 1000 euro. Nou, die is er deze ochtend nog niet uitgegaan, dus misschien gebeurt dat later vandaag wel. Misschien staan we vandaag zelfs voor jouw voordeur. Hoe geweldig zou dat zijn? Madonna onderweg, Bring Your Love. En dit is Mojo met Lady.

0: Naast het vertrek van de Rode Duivels vandaag naar Seattle, naar de Verenigde Staten, zijn er wel nog wat dingen die ons hebben bezig gehouden op deze maandag.
1: Vandaag om 10:30 werd massaal via Google gezocht naar
0: Thibaut Nijs, want zijn terugkeer op de weg in het wielrennen komt steeds dichterbij. Hij werkt nu al maanden aan zijn comeback na een knieoperatie die impact had op zijn seizoenstart. Het is papa Nijs die over zijn zoon heeft gecommuniceerd vandaag. De revalidatie verloopt beter dan verwacht, heeft hij gezegd. Hij staat nu zowat op 90%. Dus Thibaut zit op 90%. Die laatste procenten moeten dus nog komen. Die krijg je uiteindelijk alleen door opnieuw te koersen, zegt papa Nijs. Dus de eerste grote bevestigde koers is de Ronde van Zwitserland. Die begint al heel snel op 17 juni. Dan kan hij helemaal tot aan die 100% geraken, Thibaut Nijs.
1: En om
0: 4:15
1: werd gezocht naar
0: CCML, want het bekendste chocolademelkmerk CCML verdwijnt, heb ik gelezen.
2: Nee.
0: Ja, echt waar, echt waar. Ja, toch tenminste onder die naam CCML, dat moet ik wel even duidelijk maken, want voortaan wordt het Chocomel. Dus de bekende flesjes, daarop ga je niet meer zien staan, CCML, maar er gaat Chocomel staan. Nu, in het buitenland was dat al zo, dus ze gaan dat gewoon gelijk trekken in ons land. CCML wordt officieel Chocomel. Geef toe, het is wel een beetje jeugdnostalgie die bij deze wegvalt. Vind ik wel jammer eigenlijk. Maar één ding blijft wel, of het nu CCML of Chocomel is. Chocomel is schudden voor gebruik, want chocomelk met velletjes. Ik ben niet zo'n fan, eerlijk.

0: is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer. Stem nu op je favoriete Summerbeat via topradio.be. En luister naar de Summerbeat 1000 vanaf maandag 15 juni. Elke werkdag vanaf 10 uur. Top. Your Summerbeat.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
2: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go yellow!
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben PC-strand, zet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Ophelia. Ik heb vandaag een speciale editie van onze Beat Blender.
1: De Beat Blender.
0: Namelijk de Nederlandstalige editie van de Blender. Gewoon simpelweg twee Nederlandstalige nummers die kans maken om erin gestopt te worden. Eenvoudige vraag voor jou. Welke van de twee wil jij zo meteen horen? En in welke van de twee gaan we extra beats pompen? Dat is het principe van de Beat Blender. Het zijn twee hele populaire tracks, dus ik ben wel benieuwd wie het haalt. Ofwel

0: Keuze 2 is vandaag Bazaar met goud. Niet toevallig dat Bazaar en goud een van de kandidaten is, denk ik dan. Nu we met gouden tankkaarten aan het strooien zijn met onze actie Top Delivery. 1 of 2, jij mag het mij zeggen. Dus 1 voor die opposit. En slapeloze nachten. En 2 is Bazaar met goud. Ja, 2 heel verrassende tracks. Maar voor welke ga je? 1 of 2 mag je mij nu laten weten via de Top Radio BE-app.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Lost Frequencies.

0: Wat gezellig dit. Narcotic. Van Younadus bij Top.
1: Zometeen bij Bram.
0: Jouw kans op een startplek op de volgende Strong Viking Obstacle Run moet je echt een keertje meegemaakt hebben. Ik ga zometeen een bekende Vlaming laten horen die jou zijn sporttip deelt. En als jij weet wie je hoort, dan maak je kans op zo'n ticket. Zometeen wordt het allemaal duidelijk. En wie gaat de beatblender in vandaag? Wordt het ofwel dit? Joppe zit. Met slapeloze nachten. Ofwel dit. Bazaar met goud. Dan stuur je 2 dus voor deze bazaar. En als je liever die andere van de opposite hoort in de beatblender met extra beaten erbij, dan stuur je 1 door. Dus 1 of 2 kan je nog heel eventjes doorsturen. Ik ga met jou door de files. Er zijn er wel een aantal op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 ook een half uur extra tijd tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 20 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En ik heb er nog eentje staan van een kwartier of langer op de Antwerpse ring. In de richting van Gent is dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: van Bruno Mars.
1: De Beat Blender.
0: We zijn even pas hier bij luisteraar Roderick. Roderick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is daar op dit moment water aan het gieten, heb je me net verteld. Het valt daar met bakken uit de lucht.
2: Ja, dat klopt. Ja, regio Waregem is het de moeite.
0: Regio Wolkbreuk, regio Waregem. De weg staat toch niet blank, hè?
2: Sommige punten verschillen niet veel.
0: Oké, voorzichtig onderweg en iedereen die daar nog moet passeren. Snelheid een beetje minderen, hè? Meer kan ik er niet over zeggen. Ja. Goed zo. Wat gaan we in de beatblender stoppen? Ik had twee mogelijkheden. Opposit. Met slapeloze nachten, ofwel dit. Bazaar met goud. Welke mocht dat zijn voor jou?
2: Goud van Bazaar.
0: Ja, ik schrik daar een beetje van, maar de meeste mensen, daarom bel ik je ook, hebben gekozen voor Bazaar met goud. Ik vind het wel verrassend, maar ik hou van verrassingen. heb je een specifieke reden daarvoor?
2: Het is gewoon een goed nummer. We zijn wel fan van Bazaar bij ons thuis, dus ja.
0: Oké, nee, dus meer moet dat niet zijn. Ik ga hem instarten en we gaan er extra beat aan toevoegen in onze blender. Zo gaat dat dan.
2: Oké, dankjewel.
0: Oké, voorzichtig, hè.
2: Ja, goedemiddag.
1: De Beat Blender.

Dit is de namiddag van Top met Bazaar en Goud in onze beatblender. Ja, je hebt hem ook meegezongen, geef maar toe, dat is helemaal niet erg. Kom er maar voor uit. Deze week delen we elke dag een gouden tankkaart uit van 1000 euro. Daarvoor heb je natuurlijk ook die geheime code nodig. Want de gouden tankkaart zit in een kluisje. En als het kluisje aan jouw voordeur ligt, dan moet je het kunnen openmaken natuurlijk. Heb jij deze ochtend de code gehoord bij Jeroen en Koen? Nee? Dat is niet erg, want ik ga hem straks nog eens herhalen. Dus gewoon blijven luisteren naar Top. Ik ga je helpen. Ik zou echt willen dat die gouden tankkaart er vanavond nog uitgaat. Dus ik ga je een beetje helpen. Blijf gewoon luisteren. De code ga ik zo meteen met veel plezier nog eens herhalen. Swedish House Mafia.

0: te veel afval? Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
5: 11 en 12 juli in Alken.
6: Vinyl Only Sets by Pierre.
7: Fuse.
6: Marco de la Rocca.
7: Iris Menza.
6: Daniel Bovie.
7: DJ Glenn.
6: Sailor and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: Your husband is coming.
1: Hoe zit dat nu met die code om die gouden tankkaart te winnen?
2: Ja, top delivery.
1: De code van de gouden tankkaart krijg je van mij straks nog. Dus gewoon blijven luisteren naar Top. Iets over vijf, dan ga ik de code nog eens herhalen op de radio. Mocht je die deze middag of deze ochtend gemist hebben. Zeg maar eerst eventjes iets anders. De Strong Viking Obstacle Run komt terug in september, midden september. 12 en 13 september gaan we lopen in Gent met Team Top. Deze keer is dat in domein Puijenbroek. En jij mag zelf kiezen hoeveel kilometer je doet. Ofwel ga je voor de 4 kilometer, 7 kilometer, 13 kilometer, 19 kilometer. Of ben jij een echt beast en ga je voor de 42 kilometer. Maar pas op, dat is geen verplichting. Hè. We starten gewoon samen. En dan halen we at the end of the day hopelijk ook samen de finish. Dat zien we dan. Wel, dat is gewoon supergezellig. En het beste bewijs dat iedereen dat aan kan, die obstacle run, zit nu tegen jou te praten. Hallo, aangenaam. Je moet het eens doen. Het is Quinio Plezant. Echt wel fun om eens meegemaakt te hebben. Kan je dat ook weer van je bucketlist schrappen, zo'n obstacle run. Ik heb tickets voor jou. We gaan deze week de hele week spelen. En een klein beetje op voorhand trainen is wel aan te raden voor die obstacle run. Maar je moet nu ook niet overdrijven, hè? Dat wil ik ook wel gezegd hebben. Maar om de training een beetje gemakkelijker te maken, heb ik een aantal bekende Vlamingen opgebeld. Sportieve BV's, sportieve bekende Vlamingen. Ik heb hen gebeld met de vraag: wat is jouw ultieme looptip, jouw ultieme sporttip? Wie heb ik gebeld? Dat is de vraag die ik stel aan jou. Als jij het weet, dan maak je kans op een duo-ticket om mee te lopen met ons tijdens de volgende Strong Viking Obstacle Run. Dus de vraag is eenvoudig, wie heb ik opgebeld? Ik ga de bekende Vlaming, de sportieve bekende Vlaming in kwestie, nu laten horen. Dus luister goed naar wat hij zegt en luister goed naar zijn stem. Want enkel zo ga je het natuurlijk kunnen raden. Ben je klaar? Hier komt hij.
3: Hey, dag allemaal. Ik ben dagelijks met sport bezig voor mijn job. En mijn looptip is: zorg ervoor dat je regelmaat hebt in je trainingen. Doe het standvastig. Ik doe het dagelijks, maar probeer het meerdere keren per week te doen. Zo blijft jouw conditie altijd op peil.
1: Oké. Wie was dat? Wie hebben we gehoord? Ik wil een naam zien nu in de Top Radio BE-app. Welke bekende Vlaming, welke sportieve BV heb je net gehoord? Het kan je een startplaats voor de volgende Strong Viking Obstacle Run opleveren. Dus laat maar komen met die naam.

0: Calvin Harris en deze Sam Smith met Promises bij Top. Ik heb heel veel bekende Vlamingen opgebeld met een eenvoudige vraag. Wat is jouw tip bij het sporten? Kan je de mensen helpen die deelnemen aan de Strong Viking Obstacle Run om die training zo'n beetje gemakkelijker te maken? Wel, een van de antwoorden die ik heb gekregen op die vraag was dit.
1: Hey, dag allemaal. Ik ben dagelijks met sport bezig voor mijn job. En mijn looptip is, zorg ervoor dat je regelmaat hebt in je trainingen. Doe het standvastig. Ik doe het dagelijks, maar probeer het meerdere keren per week te doen. Zo blijft jouw conditie altijd op peil.
0: Wie gaat dagelijks lopen? Wie hebben we net gehoord? Is het eventueel Meteor? Dat is een van de BV's die ik heel vaak zag binnenkomen via de Top Radio BE-app. Ook Sven Nijs werd een aantal keer ingestuurd. En dan was er ook nog het antwoord onder andere van luisteraar Thijs uit Staden. Dag Thijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welke naam heb jij ingestuurd?
2: Ik heb de naam Ruben van Hucht doorgestuurd.
0: Hebben wij Ruben van Hucht net gehoord? Ik ga het eens vragen. Beste BV, maak je kenbaar.
1: Hallo, mijn naam is en was Ruben van Gucht.
0: Ja, natuurlijk wel. Jij mag beginnen aan de start samen met Team Top, beste Thijs. Proficiat.
2: Dankjewel.
0: Heb jij dat ooit al eens gedaan, zo'n obstacle run?
2: Nee, dat zal de eerste keer worden voor mij.
0: Oh, fijn. Dat is altijd met een bang hartje, zo'n klein stressje als je eraan begint. Maar ik kan je garanderen, achteraf ga je zeggen, dit was zo fun, zo leuk.
2: Pas naar uit.
0: Ja, eventueel al een keuze gemaakt hoeveel kilometer jij gaat lopen of overval ik jou een beetje met die vraag?
2: Op basis van de huidige conditie denk ik 9 of 12, dacht ik.
0: 7 of 13 gaat het dan worden.
2: Maar
0: het is nog lang, hè? Het is september, dus je kan er nog een beetje naar werken. Dat komt wel goed, oké?
2: Oké, top, zal ik doen.
0: Oké, dan zien we elkaar in september. Dankjewel.
2: Ja,
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, Marijn van Prik het Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkerstal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prik en Tik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Stop!
3: Wat is er aan de hand in Brussel? Onze Simon gaat er je meer uitleg over geven. Tijd voor de topheadlines. Dag Simon.
4: Goedenavond. Er is nieuw protest in Brussel tegen de besparingsplannen in het Franstalige onderwijs. Een honderdtal jongeren stak, naar aanloop van het officiële protest, om 4 uur al deelfietsen en deelsteps in brand. En er werd met vuurwerk en projectielen gegooid. De betoging is intussen verhuisd naar het Poulardplein aan het Justitiepaleis. En daar lijkt de situatie momenteel rustig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel. De onderwijshervormingen zijn intussen wel al goedgekeurd door het parlement. En nog in Brussel, in de Brusselse gemeente Ganshoren, is een kind op een fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Het ongeval gebeurde vanochtend kort voor 8 uur op de Keizer Karolaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Het kind verkeert niet in levensgevaar. Over de precieze omstandigheden van de aanrijding is nog geen duidelijkheid. Tennisser Rafael Collignon stijgt na zijn sterke prestatie op Roland Garros naar de 51ste plaats op de wereldranking. En dat is zijn hoogste klassement tot nu toe. De 24-jarige luiknaar stijgt 11 plaatsen na zijn derde ronde op het tennistoernooi in Parijs. Alexander Bloks blijft ondanks een blessure de beste Belg op plaats 37, net voor Zizou Berghs op plaats 40. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens naar de 22ste plaats. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het ietsje droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.
3: Ik zie in de inbox van de Topradio BE-app dat de Topradio-auto's in Vlaanderen overal worden gespot. Zou het onze koerier zijn die onderweg is? Ja, die kans bestaat natuurlijk. En misschien staat hij wel in een van de volgende files, want er zijn wel wat problemen. Op de A12 bijvoorbeeld, 40 minuten extra tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Je verliest ook tijd richting Nederland op de Antwerpse Ring. 40 tussen Antwerpen West en Borgerhout. Richting Nederland ook aanschuiven een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Richting Gent dan weer op de Antwerpse Ring, 20 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Ik heb ook nog 20 gemeld gekregen op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Dus dat betekent, mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dat je minder tijd verliest dan een kwartier.
2: Dit is Stop! Bram van Hee.
3: Jij hebt nog de code te goed om het clashje open te maken van de gouden tankkaart. En ik ga contact leggen met onze koerier in dit uur.
2: Stop!
3: Hier staan Bob Sinclair.

0: Wel grappig dat er heel veel luisteraars spontaan hun adres beginnen sturen in de Top Radio B-app. Maar mannekes, dat gaat niet uit. We maken, dat gaat niet helpen. Nee, je moet je inschrijven natuurlijk via de officiële weg. En dat is via topradio.be of via de Top Radio B-app. Dat weet je.
1: Top Delivery.
0: We gaan nog voor 6 uur leveren, want deze ochtend is het niet gebeurd. Hè. Deze ochtend zat onze koerier in de provincie Limburg, in Paal Beringen. En van de o zo bekende Limburgse gastvrijheid hebben we deze ochtend niet zo heel veel gemerkt, moet ik eerlijk zeggen.
2: Het pakketje is officieel geleverd. Het is hier voorlopig wel nog stilletjes.
3: Nog een half minuutje.
2: Het is hier nog altijd heel stilletjes. De buurman is hier rustig binnengekomen in het huis hier naast mij.
3: We wachten. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ja, en het is afgelopen.
0: Oh. Ja, nee. Dus wat die Limburgse gastvrijheid betreft, ik dacht onze Louis gaat uitgenodigd worden en gaat daar blijven eten en wat weet ik nog allemaal. Maar hij was vrij snel terug. De deur bleef dus dicht deze ochtend en onze Louis bleef op straat staan. Zo zag luisteraar Senne de gouden tankkaart aan zich voorbij gaan. Jeroen en Koen hebben hem wel achteraf nog eventjes opgebeld.
4: Senne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ah, je kan toch.
5: Minder goedemorgen.
4: Ja, maar wacht. Maar ik hoor dat jij redelijk zeker bent dat het voor jou deur was dat we stonden.
5: Ja, ik heb het op de camera kunnen zien.
4: Er was niemand thuis dan?
5: Ja, mijn vriendin was wel thuis, maar die ligt waarschijnlijk nog te slapen. En haar gsm...
4: Je hebt daar niet de instructies gegeven van zo tussen 7:30 en 8:30? Nee.
5: Ja, toch wel eigenlijk, maar...
4: Niet luisteren, die vriendinnen.
5: Nee.
0: Ja, toegegeven, hij ging er wel sportief mee om. Hè. Dus goede gasten, de Senne. Betekent nu wel dat er vandaag nog een kans is voor jou. Wij gaan nog eens leveren. Dus dat is goed nieuws. Hè. Schrijf je nog snel in via topradio.be. Mocht dat nog niet zijn gebeurd, dat is the only way, dat weet je. En mocht je deze ochtend die code hebben gemist om het kistje voor je deur te openen, let goed op, want dit is een nieuwe kans. Ja.
1: De code van vandaag is
0: 015. Dus 015, moet je onthouden. Zo belangrijk om het niet te vergeten. 015, hoe je doet, maakt mij niet uit. Maar zorg dat je zo meteen de code weet als we voor jouw deur staan.

0: wil nu niet dramatisch doen, maar...
1: Bram van Hee. We make you
0: move. Ik heb gekeken op de Instagram van Afrojack en ik heb daar een foto gezien die mij zoveel kippenvel heeft bezorgd. Het had niet veel gescheeld of we hadden nooit nog een nieuw nummer gekregen van Afrojack. Ik wil nu niet overdrijven, maar bekijk die Instagram eens van Afrojack. Want wat is er gebeurd het voorbije weekend? Wel, tijdens een autorace in Miami met allemaal wereldsterren is er een groot stuk metaal recht door de voorruit van Afrojack gevlogen. Maar echt, dat stuk metaal, je moet dat zien, dat is vast blijven zitten in het raam en is gelukkig ook niet doorgevlogen, want anders had het helemaal fout kunnen aflopen. Maar het oog van de naald, dat is echt van toepassing bij dit soort beelden. Echt beklijvend. Vreselijk nu te zien via de Instagram van Afrojack. Ja, die mens is er niet goed van, dat is duidelijk. Die moet dat delen met de hele wereld. Heel blij dat het goed is afgelopen. Eind goed, al goed. Maar dan weet je dat. Ga maar eens gaan kijken op de Instagram van Afrojack. Zeg, Tieneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik heb een vraag voor jou.
1: De code van vandaag is...
0: Weet jij de code voor de gouden tankkaart om het kluisje te openen?
2: Exact gehoord hebben, 015.
0: 015. Ja, maar dat is goed. Dat is de juiste code.
2: Okay.
0: Want jij stuurt mij heel onzeker. Bram, wat is de code? Is de code 015?
2: Ja.
0: Maar de code is 015, dus niet twijfelen. Schrijf het op.
2: Okay.
0: Misschien komt die zo meteen nog van pas. Ik ga zo meteen eens horen bij onze koerier waar die zit. Goed?
2: Super.
0: Succes, okay, hè?
2: Dank je.
0: Dag, Tieneke. Ja.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
4: Bitterballen, hey,
3: hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: geen tips.
1: Donderdag gaat het hele circus beginnen. Dan is er de grote openingsceremonie van het WK voetbal. En wie gaat daarbij zijn? Shakira natuurlijk. FIFA official, want ze is gevraagd door de FIFA om erbij te zijn tijdens de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Dan wordt die gespeeld komende donderdag en dan is het voetbalfeestje officieel op gang getrokken. Zij heeft natuurlijk ook het officiële WK-anthem geleverd. Die Die, ook te horen bij Top. Maar nu heb ik een andere Shakira. Deze. Dit is ze nog eens met Zoo uit de Top Hit 40.
2: We make you move.
3: Dit is

0: het daar ook zo aan het regenen is. Want hier bij ons valt de regen met bakken uit de lucht boven ons hoofdkwartier. Ik ga het zo meteen eens vragen aan onze koerier. Dat is Brian. Die is dus de weg op voor ons om de gouden tankkaart hopelijk bij jou te leveren vandaag. Eerst eens kijken waar het aanschuiven is. Op de volgende plaatsen verlies je een kwartier of meer. Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook een half uur extra. Op de E19-20 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34-20 tussen Vraassenen en Kemzeken. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent verlies je nog 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Medi Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Het moment waar zoveel luisteraars van Top op zitten te wachten, komt dichterbij.
1: Top Delivery.
0: Onze koerier is zo goed als ter plaatse. Brian, goedemiddag.
2: Hey, dag Bram, hallo.
0: Zeg, heb jij in de file gestaan onderweg naar je bestemming?
2: Net niet, maar dat komt ook omdat ik eigenlijk vroeg genoeg vertrokken ben. Omdat ik weet dat hier meestal wel wat files staan.
0: Kijk, we hebben onze koerier goed opgevoed. Dus dat zit al goed. Vertel eens, wat zie je, wat ruik je, wat voel je? Kan je iets kwijt over de bestemming?
2: Ik voel op dit moment de zetel in mijn auto. Daar zit ik in, omdat het hier op dit moment beginnen regenen is. Dus dat is op zich al een kleine tip.
0: Verder... Dat is een hele grote tip. Want ik zie heel veel weerrapportjes binnenkomen via de Top Radio BE-app. En ik heb de buienradar er eens bijgenomen. Op dit moment is het zowat in de helft van het land aan het regenen.
2: Kijk, dus als het op dit moment nu keigoed weer is, jammer, helaas. Ja. nee, ik sta op de parking van een zeer mooi park. Dus als je in de buurt van een park woont, dan zou het kunnen zijn dat ik zo meteen aan je deur kom staan.
0: Oké, ja, in de buurt van een park. Ja, hebben ze niet zowat overal een park in welke stad of gemeente, dus dat zegt niet zoveel. Maar die weertip vind ik wel heel interessant, dus daar heb je wel heel wat mee gezegd.
2: En vooral de combinatie van de twee, maar goed.
0: Ja, dat is waar, daar heb je gelijk in. Zeg, maar je gaat wel de regen moeten trotseren, hè, beste vriend. Heb jij een paraplu of een regenjasje mee?
2: Een paraplu, ja. Vrije handen, nee. Dus dat is een probleem. Wel een vest. Ik heb ondertussen al een jas aangetrokken.
0: Ja,
2: dus
0: dat komt maar goed. Jij gaat nattigheid voelen. Je gaat de verzopen kieken zijn zo meteen. Dat is duidelijk.
2: Dat vind ik niet erg. Dat is,
0: dat is niet erg. Ja, dat gaat mooie beelden opleveren. Sluip voorzichtig, maar al wat dichter bij je target, zou ik zeggen.
2: Alright,
0: dat is de voordeur natuurlijk. Want zo meteen mag jij leveren.
2: Oké, kijk ik naar uit.
0: Tot zometeen.

0: die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik raag dan niet om uges, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses af, Trucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist zien, wij.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
9: Ga je mee iets drinken?
10: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
9: Dat kan toch via je gsm?
11: 5 tot en met 8 juni. BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen. Op santes.be.
12: Top Techno.
13: Dat is Techno and More.

0: Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app.
1: Techno.
0: Ben jij al member van de Top Radio community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE app. Download hem gratis via de App Store of Google Play.
2: Top, we make you move. Move, Brammeke, move.

0: De spanning stijgt.
1: Top delivery.
0: Ik heb onze koerier Brian op pad gestuurd naar een voor ons nog onbekende locatie. Het enige wat we weten dat is dat het daar aan het regenen is. Klopt hè, Brian?
2: Ja, dat klopt redelijk, ja.
0: Oké, hij voelt het, dat is duidelijk.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Oké, dus als je een natte koerier ziet ergens in je straat, het zou kunnen dat het onze Brian is. Er staat wat op het spel voor 1000 euro tanken bij Esso. Dat kan dus dankzij onze gouden tankkaart. We gaan die leveren voor een deur ergens in Vlaanderen. Brian, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren.
2: Mag ik? Ah ja, dat is goed. Ja. Oké, dus ik wandel nu eigenlijk richting de... Oh my god, spannend. Oh Bram, oh, ik heb stress ineens. Ik ben hier daarnet gepasseerd en toen stond er nog geen auto op de oprit.
3: Oh,
2: en
3: jawel.
2: Nu wel. Oh, het gaat gebeuren, ik voel het.
3: Denk je het? Oké.
2: Ja, ja, oké. Ik ga
0: jij geeft een teken als het pakket is geleverd, goed?
2: Ik stap nu richting de voordeur.
0: Mm-hmm.
2: En dat is... Oké. Ik ga mij bukken en dan drie, twee, één.
0: Ja. Oké, het pakketje ligt er. Dit is het moment waarop iedereen naar zijn voordeur loopt. Ja. Iedereen in Vlaanderen.
2: En haast u.
0: Haast u.
2: Haast u alsjeblieft, want ik sta in de regen. Ja. Enfin.
0: Check of daar geen kluisje ligt met daarin onze gouden tankkaart.
3: Moet je wel het kluisje open krijgen?
2: Maar ik zie hier niet zoveel gebeuren. Ah, oh, de deur gaat open.
0: Ja, oké, dat is al goed.
2: Ah, wacht, hallo. Ja, ik heb een vest aan, dus dat maakt het allemaal een beetje moeilijker natuurlijk. Ik ga u hier al direct voorzien van dit, alsjeblieft. En dan heb ik één belangrijke vraag voor jou. Ken jij de code van het kluisje? Denk je te weten?
4: Ik denk het niet.
2: Oh, ik zie een moeilijke blik. Oké. Ja, ik ben benieuwd.
4: Mag ik eventjes bellen naar mijn vriend?
2: Jij mag bellen naar wie je wilt van mij. Als die persoon denkt te weten wat de code is, dan mag je dat vooral doen.
4: Ken jij de code?
5: Als dezelfde is van vanmorgen, is 015.
2: Ik ga u dat gewoon laten invoeren in de kluis. Met wie heb ik het genoegen trouwens?
4: Elke.
2: Met elke. Elke. Dus het eerste cijfer was een?
4: 0.
2: Dat wordt nu ingevoerd. Het tweede cijfer?
4: Een 1.
2: Ja, en het laatste?
4: Een 5.
2: Gaat het kluisje open? Maar ja!
0: Ja! Ja, de kluis is open. Elke.
4: Oh my.
0: Oh my god, ik dacht dit is niet waar, hè. Ze weet de code niet.
4: Nee, zoals mijn vriend al zei dat ik dringend moest gaan opendoen en hij had deze morgen geluisterd. Ik heb het net niet gehoord.
0: Ja.
4: Super.
0: Zeg maar, en hoe zit dat nu met die auto? Dus je bent eigenlijk nog maar pas thuisgekomen, klopt dat?
4: Ik ben een half uurtje geleden thuisgekomen.
0: Oh, ja. Dus echt, ja, maar chance dat je niet in de file stond of dat er niks anders aan de hand was, want anders ging je het gemist hebben.
4: Inderdaad. Oh, super, dankjewel.
0: Wow. Oké, heel fijn, Elke. Ik ben blij dat jij met de gouden tankkaart gaat gaan lopen van 1000 euro. Waar zitten we trouwens ergens in Vlaanderen?
4: In Haaltert.
0: In Haaltert. En daar is het op dit moment hard aan het regenen, dat hebben we gehoord.
4: Ja,
0: dus pak onze Brian even binnen. Steek de kachel aan, weet ik veel. Geef hem een warme chocomelk. Is goed.
2: Elke, hebben ze hier in Haaltert handdoeken toevallig?
4: Ja hoor, zeker.
0: Ah.
2: Ja, hoef je.
0: Oké. Allee, veel plezier daar nog. En ja, veel plezier met de gouden tankaar natuurlijk, want daarom draait het allemaal, hè?
4: Ja, inderdaad. Dank u wel.
0: Dag Elke.
4: Salutjes.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: I love it, echt waar. Zo'n spannend spel, die Top Delivery. Elke uit Haaltert heeft net de gouden tankkaart van de dag gewonnen.
1: Top Delivery.
0: Zij mag dus voor 1000 euro tanken. Wat een geweldig cadeau is en blijft dat. Hè. Morgen nieuwe kans voor jou, want we trekken richting een nieuwe bestemming, een nieuwe voordeur. En er wordt ook een nieuwe code verteld op de radio om het kluisje te openen. Gewoon luisteren naar Jeroen en Koen. De jongens beginnen vanaf 6 uur in de ochtend. De code wordt zo kwart voor 7, zo is het, bekendgemaakt. En dan gaat de courier op pad tussen 7 en half 8. Dat je die timings goed in de gaten houdt. Dat is belangrijk natuurlijk, om morgen nog kans te maken. En je weet, als je nog niet bent ingeschreven, dat kan nog altijd via onze website. Zometeen is er Wouter met de Party Room. Die opent zometeen om 6. En ik heb nu nog Milk Inc. met deze.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Top!
9: Spanning van de gouden tankkaart zit er toch even na in de topstudio. Nu tijd voor de party room. Maar eerst de headlines met...
10: Goedenavond. Simon, de betoging tegen het politiegeweld en de onderwijsbesparingen op het Brusselse Poelaardplein is intussen afgelopen en rustig verlopen. De honderden manifestanten zijn zo'n uur geleden vertrokken en trekken nu terug naar het Centraal Station. Behalve wat vuurwerk en voetzoekers bleven grote incidenten deze keer uit. Verschillende collectieven hadden opgeroepen tot dit vreedzame protest na getuigenissen over hardhandig politieoptreden bij de scholierenprotesten van eind vorige week. Het bekende chocoladedrankje Sesimel verandert na 77 jaar van naam en wordt Chocomel. Dat heeft producent Friesland Campina bekendgemaakt. Het drankje ontstond in de jaren 30 in Nederland als Chocomel, maar mocht bij de Belgische lancering in 1949 die naam niet gebruiken. De letters werden toen deels vervangen door puntjes, wat uiteindelijk Sesimel werd. Nu krijgt België dus dezelfde naam als Nederland. De productie blijft wel gewoon in de fabrieken van Aalter en Bornem. In het wielrennen heeft de Deen Anton Charmig de tweede etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Onze 22-jarige landgenoot Vlad van Mechelen sprintte naar een knappe derde plaats. Charmig ronde in een loodzware vluchtersrit van ruim 234 kilometer een solo van 10 kilometer succesvol af. Van Mechelen maakte lang deel uit van de vroege vlucht, maar moest op de laatste klim passen toen de Deen versnelde. Het peloton hield het rustig, waardoor de Fransman Alex Baudin leider blijft. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag ietsje droger met enkele lokale buien en 18 graden.
9: Ja jongens, wat is het allemaal? De warme chocolade zou niet meer staan. Even kijken waar de vertragingen zijn. E34, daar is het ongeval gebeurd tussen Vraasne en Kemzeek. Je verliest een half uur. A12 tussen Antwerpen Haven, Antwerpen Noord, verlies een half uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout, 25 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord verlies op dit moment 20 minuten. En 20 minuten vertraging op de E34 tussen Melseer en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West 20 minuten. En de buitenring van Brussel, daar verlies je ook nog eens 20 minuten tussen Grimbergen en Jette.
11: Dit is Top! Wouter de Vries.
9: Zometeen ga ik nog festivaltickets uitdelen en de beste beats van je maandag met straks Lady Gaga starten met Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Magic in the Party Room met Lady Gaga. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Ja, komt hij weer op zijn maandags. Come on.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Herfst in het land, maar niet in de Party Room. Je zal er niets van merken, alleen de beste beats van je maandag. Straks in de line-up een festival anthem wat een top DJ komt voorstellen. Tickets die je kan winnen voor Legacy Festival dit weekend. En waarom is de Nederlandse krant Het Parool vandaag zo populair? Ik vertel het je allemaal. Welkom in deze overdekte Party Room vol feest.

Vrienden voor het leven zijn de Tour Fabiola en Niels van Zandt. En dit is opnieuw een samenwerking met Flashback, Everywhere I Go. Harry Styles trad afgelopen vrijdag voor de allerlaatste keer op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Was daar al serieus gewoon. Stond er 10 keer op het podium. Nu vrijdag begint hij al aan zijn reeks in Londen. Maar vooraleer hij Amsterdam verliet, heeft hij wel nog een bedankje achtergelaten in de Nederlandse krant Het Parool. De achterzijde van de krant heeft een persoonlijke brief geschreven om iedereen te bedanken die naar de show is komen kijken. En het bijzondere is, het is ook echt Harry's handschrift. Hij heeft het zelf geschreven. Maar dan wel, ja, hij zit in de krant gedrukt natuurlijk. Hij schreef, dank je, ik hou van jou, Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. En daardoor is die krant nu ook eigenlijk uniek geworden. Daardoor wordt de krant nu doorverkocht op allerlei sites, zoals Vinted en Marktplaats, voor soms €200. Collectors item met andere woorden. Misschien nog snel naar de winkel spurten. Verkopen ze het Parool hier eigenlijk ergens in België.

0: Katy Perry zat er op haar paard. Maar ik denk dat dat best ook niet te veel doet met Katy Perry. Samen met Juicy J. Dark Horse. Straks Greg S. in de line-up.
1: Alles wordt duurder. De winkelkar. Een festivalticket. En tanken. Behalve...

0: Luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Oplazi, gastgever op de maandagavond. Eli Oaks was dat en Running Around.
1: The Party Room line-up.
0: Als je nu gaat sporten, ja, dan zal het door de regen zijn op vele plaatsen. Maar het schijnt, is dat gezond. Allee, niet voor mij, misschien voor jou wel. Zeg, de Party Room line-up, daarin hoor je altijd de beste DJ's aan het woord. Vandaag stelt Greg S. een festival-anthem voor. Luister.
2: Naam.
3: Greg Simon.
2: DJ-naam.
3: Greg S.
2: Woonplaats.
3: La Beke.
2: Muziekstijl.
3: Retro.
2: Op welke leeftijd ben je begonnen?
3: 32.
2: Maak je eigen muziek?
3: Ja, zeker en vast. En de laatste heb ik gemaakt met Ronnie Retro, het Festi Loco Anthem. En we gaan hem nu even laten horen.

festival anthem van FestiLoco. En meer van Greg's en Ronnie Retro en het festival anthem natuurlijk hoor je op FestiLoco. Op 4 juli is dat in het Stadspark van Ninove.

Christina stuurt me de Topraden BE-app. Partyroom in het Kapsalon. Nou, we zijn er overal bij. Nieuwe haarkoepers met muziek van de Partyroom. Komt goed, denk ik dan. Jam & Spoon, Ride in the Night. Zometeen kan je hier tickets winnen voor Legacy Festival. Eerst even zien hoe het is onderweg met een lange file op de E34. Daar verlies je 50 minuten tussen Vraassen en Kemzeke. Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor max een kwartier.

0: vanaf 179 euro per maand in lease and go.
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie.
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

Bebe Rexha, No Religion. Top. Your summer beat. Ja, gaan we weer een hele zomer doen, hè. De beste dancefestivals volgen. Je maakt het hier allemaal mee op top. En ook de leukste tickets die kan je scoren. Ken je dat? Een weekend waarin je niets te doen hebt, kan eens leuk zijn, maar kan ook al heel snel vervelen. Maar geen stress.

0: Ik heb iets voor jou waardoor je nu vrijdag al eens helemaal uit de bol kan gaan. Het festivalseizoen barst los met Legacy Festival. Nu vrijdag en zaterdag aan het Zilvermeer in Mol. En ik heb het weerbericht al eens bekeken. Ja, de zomer komt echt net op tijd terug, hoor dan. Dus het wordt helemaal goed. En ik geef nu 2 duo-tickets weg voor Legacy Festival. En dat op vrijdag. Het enige wat je moet doen is deze vraag beantwoorden. Welke artiest, DJ, producer die binnenkort achter de draaitafels van Legacy Festival staat, maakte deze retro-klassieker? The Rebel. Ja, zo heet hij. Wil jij het antwoord, stuur het dan nu door in de Topradio BE app. Ik heb zijn naam nodig. De 7e en de 10e met het juiste antwoord in de Topradio BE app. Die krijgen van mij de tickets. Veel succes!
1: Your Summer Beat. Samen met Mental Swipes.

Michael Beltran in My Soul. Ik denk dat het de weggever was. Maar ja, mag ook wel op een maandag. Ik maak zo meteen de winnaars bekend. Van het duo-ticket voor Legacy Festival dit weekend. Eerst meer party in de Party Room. Party.

0: LMFAO was ook van dat bekende dansje. Shuffling, Party Rock Anthem bij Top. Zeg, ik vroeg je daarnet welke DJ gaat dit weekend draaien op Legacy Festival in Mol, bekend van deze kraker. En het was veel te makkelijk, hè. Zoveel keer het juiste antwoord. En ja, dat is natuurlijk de enige echte...
1: Yves de
0: Ruiter. Massaal ingestuurd, maar de 7e en de 10e winnen dus een ticket voor Legacy Festival met de Plus One Duo Ticket. Dat zijn Bart uit Wommelgem en Stefan uit Tielt. Heel veel plezier, tickets komen eraan en blijf Your Summer Beat op Top luisteren deze zomer voor de allermooiste tickets van de beste dancefestivals.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk,
3: kun je ding voorspellen.
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: Modu van.
7: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kabinet de zak slimmer.
8: VR. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je kabinet?
9: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Top Techno.
2: Dat is Techno and More.

0: van Chris Brown en Benny Benassi. Top Delivery. Ja, mooie mensen zijn het zeker die de gouden tankkaart winnen. 1000 euro tankbudget. Dan kan je al een paar maanden tanken daarmee. Hè? Nieuwe week, nieuwe kansen in de Top Delivery. Al is de week niet zo goed gestart. Vanochtend trok onze courier naar het verre Limburg. Maar dan stond hij mooi te schilderen en bleef daar ook voor een gesloten deur staan. Dus het reglement zegt dan dat er een herkansing komt. De courier werd weer uitgestuurd. En daarnet was er dus de herkansing in Haaltert. We hadden onze Brian door een stortbui gestuurd. Het mocht allemaal niet te lang duren van hem, want hij stond blijkbaar in de regen. Maar gelukkig kwam er snel beweging in de zaak. Luister.
1: Ja. Oké, het pakketje ligt er. Dit is het moment waarop iedereen naar zijn voordeur loopt. Ja. Iedereen in Vlaanderen.
2: En haast u.
3: Maar ik zie hier niet zoveel gebeuren.
2: Ah, oh, de deur gaat open.
1: Ja, oké, dat is al goed.
3: Ah, ken jij de code van het pluisje?
4: Ik denk het niet.
2: Oh, ik zie een moeilijke blik.
3: Jij mag bellen naar wie je wilt van mij.
4: Zie je de code?
5: Als de zaalste is van vanmorgen is 015.
3: Gaat het pluisje open?
2: Maar ja!
1: Ja! Ja, de kluis is open. Elke.
4: Oh my.
0: Ja, elke. Wie won met de code? Ze belde dus haar partner die de code kende. En de vraag was, wie was er gelukkiger? Onze Brian of Elke? Zo roepen zeg. Anyways, de weergoden waren Brian en Elke heel goed gezind. Morgen vroeg bij Jeroen en Koen wordt er opnieuw een pakketje met een gouden tankkaart van 1000 euro ergens in Vlaanderen geleverd. Ben je nog niet ingeschreven voor de actie? Kan dat nog steeds? Kijk even in onze app. Het is zo geregeld.

0: Wiz MC, Bees & Honey, Show Me Love.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Ja, is onze courier er, als het allemaal goed is, maar heeft er net mijn berichtje gestuurd dat het gaat lukken. Dat hij net op tijd binnen. Ik ben al even aan het kijken. Ja, voorlopig nog niet, maar ja, we horen het wel. Hè. Is er Brian natuurlijk terug, net van de levering van de Gouden Tankkaart, maar wel met Dance Request natuurlijk en met heel veel verzoekjes. Dus ik wens je heel veel plezier met zijn programma na 7 uur. Deze mooie nog, deze mooie afsluiter van de Party Room voor vandaag. Florence and the Machine. Tot morgen.

0: bellen. Gooi het niet weg, Ringelbel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be. Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Dit is Stop!
6: De deuren van de partyroom zijn dicht. Die van Dance Request gaan open. Eerste top headlines krijg je van Simon.
7: Goedenavond. De sfeer rond de onderwijsbetoging in Brussel raakt meer verhit. Aan het station Brussel Centraal bekogelen manifestanten de politie met stenen, eieren en verkeersborden. De politie zet intussen het waterkanon en traangas in om de menigte te verdrijven. De protestmars kwam daaraan na een eerdere rustig verlopen actie aan het Justitiepaleis. Aan het Centraal Station escaleert de situatie nu dus opnieuw. Eerder vanmiddag werden in diezelfde buurt ook al deelfietsen en deelsteps in brand gestoken. Een 43-jarige hoofdinspecteur van de politie Antwerpen staat in Turnhout terecht voor het gebruik van cocaïne. De man uit Grobbendonk liep tegen de lamp toen zijn nummer werd gevonden in de gsm van een dealer. De hoofdinspecteur bekende en wees naar werkdruk en privéproblemen. Het parket deelt zwaar aan de feiten vanwege zijn voorbeeldfunctie, maar vraagt een opschorting van straf met strenge voorwaarden. Er loopt ook een interne tuchtprocedure. Het vonnis valt op eind deze maand. De online pensioendienst MyPension.be start met een nieuwe pagina om de impact van de nieuwe pensioenwet op je persoonlijke situatie te tonen. Vanwege de grote hervormingen lagen de ramingen een tijdje stil. Vanaf deze zomer komt er een teller voor de pensioenbonus en malus en dit najaar volgt de vroegste pensioendatum. Voor het exacte pensioenbedrag is het wel nog wachten tot de tweede helft van 2027 en door de vele vragen geeft de pensioendienst momenteel voorrang aan mensen die al in 2026 of 2027 met pensioen gaan. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag krijgen we ietsje droger weer, wel met enkele lokale buien en 18 graden.
5: Dit is Top!
6: En jij, dat is ook belangrijk. Laat maar weten wat jij wilt horen in deze gloednieuwe Dance Request. Kom maar door via de Topradio BE-app. Krijg je eerst Axel en Ingrosso.

0: is de nieuwste van Calvin Harris samen met Jazzy. Satisfy hoorde je bij Top op jouw maandagavond. En je weet het, maandagavond, dat wil zeggen weer een gloednieuwe dance request. Super tof dat je Top hebt aanstaan. Op deze Wereldoceanendag. Ik kan me inbeelden dat je dat nog niet wist. Dan heb ik je dat bij deze laten ontdekken. Graag gedaan. Zometeen duiken we trouwens in een zee vol met verzoekjes. Want dat is Dance Request natuurlijk. Kan je me laten weten welke tracks jij wilt horen. Eerst wat nieuwe muziek.
1: Dit

0: En dit is Nio.
1: En niet zomaar nieuwe muziek. Nee, nee, oude muziek die vernieuwd is. Bent u nog mee? Groove Jet van Spiller in een nieuw jasje. In het jasje van Not Without Friends. En oh, wat klinkt het goed. Laat even weten wat jij ervan vindt via de Top Radio B.

Ik zag heel wat berichten binnenkomen over deze Spiller en None Without Friends remix van Groove Jet. Zoals er Jonas uit Zottegem vond hem bijzonder goed. En ik snap het wel, ja, het is zo net wat anders dan dat je gewoon bent van die plaat. Heel erg leuk, al heeft Jonas wel een niet zo'n bijzonder leuke dag gehad. Laat die weten via de Top Radio BE-app. En zegt hij, er is maar één plaat die er mij telkens bovenop helpt. Dus ik zou het leuk vinden, Brian, mocht je die even willen draaien. Goodwill en Hook and Sling takes you higher, does the job. Jonas met 7.

0: als er een track is dat jij heel graag zou willen horen op deze maandagavond, dan hoor ik het graag. En dan ga je meteen Evelien uit Evergem achterna. Zij heeft deze aangevraagd. Marshmallow, hoor je zo meteen.
1: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
9: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
12: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
11: Dus we groeien.
12: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
11: Dan is dit jouw moment.
12: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

eerlijk is eerlijk, ik zou hem graag in de Summer Beat 1000 hebben. Ja. Als je dat maar weet, die nieuwe van Henri PFR en Sola. Het is zo echt wat anders dan dat je van die Henri PFR gewoon bent. En dat vind ik dan weer heel erg leuk. Ja, ik ga het zeggen zoals dat is. Summer Beat 1000 dus. Vanaf maandag dan gaan we het ontdekken of die erin staat. Weet dat jij nog altijd invloed hebt op die hoogste 20. Dus die beste 20, die mag jij nog even lekker door elkaar schudden. De favorieten vind je op onze website topradio.be of de Topradio BE app. En als ik je dan om een kleine gunst mag vragen... Ja, dan zou ik toch voor deze levels gaan van Avicii. Is echt mijn favoriet uit die hele lijst van die 20 plekken. Wil ik dat deze op 1 komt? Dus als je het daarmee eens bent, ja, dan weet je wat je moet doen. En dat is stemmen. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Steven uit Lovendigem heeft me toch een plaat aangevraagd, jongens. Zo eentje waarvan je eigenlijk altijd vergeet dat hij hem heeft uitgebracht. Maupie en Nek, ja, ik ben fan. Steven, blijf vooral hangen, want je hoort hem zo meteen. Na deze Haven.

0: Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Yeah.
2: Festiloco. Nog fouter. Nog stouter. Regas. Mark Willekee en MC Chucky. Furex. Frankie Kloek. En nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info. Festiloco.be.

vooral Joris uit Antwerpen voor deze John Dalbeck en Pyramid, want hij heeft hem aangevraagd via de Top Radio BE app. Ook jouw request is nog welkom trouwens via diezelfde app. Dan hoor je hem zo meteen misschien wel na Milk.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Top. Brian Loefrimo.
2: Nog tot 9 uur draai ik jouw request. Dus als je wat wilt horen, kom maar door via de Top Radio BE-app. Zometeen hoor je misschien wel jouw verzoek naar Frankie Lizardo. Eerst Milky.

Mijn gloednieuw bijt op deze Frankie Rizzardo en Shinjuku. Enfin, als ik dat goed uitspreek. Eigenlijk geen flauw idee. Laat even weten wat jij wilt horen op deze maandagavond. Doe net zoals Melissa. Melissa wil heel graag Loreen nog eens horen met Tattoo. Hoor je zo meteen na Medusa. Can we stay

ik volg best wat Nederlanders. Ik ben echt fan van het land en een van die Nederlanders die ik volg heeft afgelopen weekend een story gepost op Instagram van deze Paul Kalkbrenner die helemaal losging op een festival als DJ toen hij aan het draaien was. Man, het was een feest. Jammer dat ik er niet bij was. Gelukkig hoor je hem nu, Paul Kalkbrenner. En No Goodbye.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

meer dan 10 jaar werkt aan een track, ja, dan kan dat eigenlijk alleen maar een dikke schijf worden. Ik heb het uiteraard over Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoort hem zometeen na Alan Walker en Ava Max, aangevraagd door Sophie uit Mechelen. Alone Part 2 hoor je nu op deze maandagavond.

10 jaar? Stuur Bart in het Top Radio B-app. Jazeker, ze hebben er 10 jaar aan gewerkt. Martin Garrix en Ed Sheeran, over overuren gesproken. Repeat It hoorde je. En dit is Alok en Sigala, All By Myself.

Maandagavond rond deze tijd vraag ik je eigenlijk altijd dezelfde vraag. En dat was, hoe was jouw maandag? Laat het even weten via de Top Radio BE-app. En als er een track is die jouw maandagavond toch nog een klein beetje plezanter, net een beetje beter kan maken, ook dan hoor ik het uiteraard graag via de Top Radio BE-app. Want straks gaan we weer de maandagavond samen neerleggen richting de nachtelijke uren, richting de laatavonduren. Vlak voor 9 uur draai ik nog een laatste verzoek. Welke track dat is, dat bepaal jij dus via die Top Radio BE-app. Dus onderweg op deze maandagavond, Daft Punk, Get Lucky, naar Timmy Trumpet en All My Life.

Ook deze hoor je in de Summer Beat 1000. Daar ben ik zeker van. Vanaf maandag. Daft Punk en Get Lucky. Ja, je weet het. Ik ben benieuwd. Welke track kan ik voor je draaien? Op deze maandagavond. Kom maar door via de Top Radio BE-app. Timothy die heeft dat gedaan. Wilde heel graag Afrojack en LO Black horen met In My World. Wel, Timothy, die komt er zometeen aan. Dat is een belofte. Eerst nog het requestje van Veronique. Veronique is fan van Usher en Pitbull. Wilt zometeen DJ Got Us Falling In Love horen. Komt eraan, na deze.

Welke track kan ik voor je draaien? Om deze maandagavond properkes neer te leggen. Heel wat suggesties zijn al binnengekomen, liever via de Top Radio BE-app. Maar die van jou kan daar nog altijd bij. Je hebt nog een...

welke track kan ik voor je draaien om deze maandagavond net een beetje plezanter te maken? Je kon het me laten weten via de Top Radio BE-app en ik ben gegaan voor de keuze van Thibaut. Die zegt, Brian, je doet me altijd plezier met The Magician en zeker met zijn Together. Ja, dan ga je punten scoren. Kijk, met veel plezier. Want zelf ben ik eigenlijk ook wel fan. Nou, mooi meegenomen. The Magician en Together op deze maandagavond. Maak er nog een fijne avond.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo